0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: You feeling me?
1: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Liefde voor
1: Limburg. Deze week te winnen in de L1 Ochtendshow. Tickets voor K3 in Tegelen.
3: Dit is L1.
4: Het is donderdag. Welkom bij de voorgloeier.
5: Lot in Discobal Madrijen. Veer doen de feutjes van de vloer. Het is donderdag.

0: En?
1: Ik zie alles nog.
0: Ik hoop dat gisteren de stapels CD's mee. Ik denk, schiet of er allemaal geen lukken. Maar goed, duimpje bus gezien.

0: Oké, wat denk je vandaag de ophaaldiensten? Er zullen wel honderden duizenden door het ganse land, gans Europa, van die eclipsebrilkes liggen die we de manje mee kennen. Dan gaan ze echt niet bewaren voor 30 jaar, hè? Voor volgend jaar, om dan een keer te kijken, denk ze, weg met de ding. Dat is toch, ja. Mooi, dat is toch wel eens even vervuiling, Maarten. Daar hebben we door eens even een punt van maken.
1: Volgend jaar heb je hem nog nodig. Dan heb je nog een zonsverduistering van 50%.
0: Ja, dat is toch niet
1: dus
0: de meute.
1: Bewaar hem nou gewoon.
0: Ja, maar voor zich gisteren wel de meute eigenlijk.
1: Ja, ik vond het wel de meute.
0: Ja, we hebben de rol ook weer opgemaakt. Want ik had die omleeg gedaan, want de zon schijnt te fel. Dat is wel, dus, nou, maak op. Denk, kan eens kijken of het een beetje donkerder wordt. Ja, het kost een klein beetje schemeren.
1: Nou, ik vond op het behoorlijk, hoor.
0: Echt, hoor, bedoel?
1: Ja, ik vond het behoorlijk.
0: Nou, dan stinkt zo'n verkeerde boom op de camping. Dat ken ook, hè. Dat,
1: Nee. Oh, okay. Ik vond het licht werd echt anders.
0: Ja, dat klopt. De log werd ook blauwer en de andere kant wordt niet de zon schijnt.
1: Ja.
0: Dat klopt. En voor de rest heb ik het meegemaakt op televisie. Er was een livestream via de NOS. Dan kost het allemaal volgen.
1: Dat was ook mooi om te zien.
0: Dat was wel ziek om te zien. Dan kost het echt gaaf. Dat kan ze beter zien. Daar staat er met zijn brilknops gekeken. Dus,
1: dat is waar.
0: Maar goed, vond je het nu echt als ze dacht van, nou, hebben we daar zoveel ijs om gemaakt?
1: Nou, dat denk ik dan wel. Het is een paar minuutjes en dan is het weer voorbij. En dan denk ik van, ja, is dat het allemaal waard? Nou, ik kreeg dus een foto.
0: Ja.
1: En die laat ik nu even zien.
0: Oh.
1: Dat is wel heel mooi. Die is gemaakt in ons eigen Limburg door Gerard Verver.
0: Zo.
1: En die zegt van, ik heb hier een plaatje, een totaalplaatje gemaakt tussen Stramprooi en Haler.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je eigenlijk al die... ja, die dingen,
0: die
1: hapjes die eruit genomen worden. En dan zie je dus nog een volle zon, zeg maar eventjes. En steeds meer een stukje eruit, hè?
0: Ja,
1: dat het een soort van half maantje is of een sikkeltje overblijft.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaat hij weer terug naar een hele zon.
0: Dat is eigenlijk precies hoe het zoals gebeurd is, ja.
1: Ja, ik vind het een hele mooie foto die
0: applausje weer. Dat is een prachtig woordje, hoor. Inderdaad.
1: Ja, ik kreeg uit Herkenbos, kreeg er ook nog eentje gestuurd. Kijk, en daar zie je dus zo'n klein hapje uit de zon.
0: Nee.
1: Gelukkig is hij met een filter gemaakt, want anders konden we niet naar deze foto kijken.
0: Ja, zeer zeker. Het is een beetje Pac-Man dit, hè? Ja. De happelaar. Goed, nou, daar hebben we het gehad. Ik ben benieuwd of Henk Brillet dit jaar of het wel goed is gegaan.
1: Ja, bel hem om een uur of acht.
0: Dat was zeker, hè. Voor 1999 zing er op een moment supreme en in één keer kan er een wolk. Ja, dan heb je natuurlijk pech, hè. Dan met die ganse gezin met z'n afgereisd.
1: En dan ben je ook nog astronoom. Ik bedoel,
0: ook dat nog. Ja, de geest extra met die ganse familie naar Mallorca toe. Huppakee. En dan gaat het niet gebeuren. Maar goed. Laten we eens kijken. Volgens mij is het vandaag de 13e.
1: Ja.
0: Ho, ho, ho, ho, ho.
1: Maar het is gelukkig niet de vrijdag.
0: Nee.
1: Donderdag. Dens donderdag.
0: Wacht.
1: 13 augustus. Ben jij rechts of links?
0: Nou, ik ben rechts. Nou, ik ben hier naar een avond.
1: Ja, ik doe het aan de rechts.
0: Ja, je geeft het alle keien op, dus.
1: Ja, we hebben ook een gast. Dat is onze Facebookbeheerder.
0: Ja.
1: Facebookpaginabeheerder. Dat is Maurice. Maurice, ben jij links of rechtshandig?
2: Rechtshandig.
1: Rechtshandig. Ja. Nou, dan zijn we met drie rechtshandigen. Is het niet onze dag?
0: Nee.
1: Wat is vandaag linkshandige dag?
0: Ach, waar? Ja. Is het linkshandige dag?
1: Dat staat ook op de kalender.
0: De mensen toch niet linkshandige dag?
1: Absoluut.
0: Dat je weet dat.
1: Oh. We zijn weer in de minderheid, want het is linkshandige dag. en daar staat natuurlijk ook weer een QR-code op.
0: Ja.
1: En die QR-code, ja, die heeft natuurlijk alles met handjes te maken.
0: Ja, dus dat is natuurlijk. Hè, dit, hè. Gisteren was het op eergisteren binnen de 11e. Hè. Toen zeiden we nog 3 maanden, dat is vastgelopen.
1: Ja.
0: Maar ja, als we toch meer voor een onhandig leertje hebben en de toren zeggen linkshandig gedaagd, dan moet

0: Hoppakee, daar waren ze, de tonnenzak. Op deze dag, donderdag 30 augustus 2026. En wat kan men er nog meer over vertellen van de dag?
1: Nou, we hebben natuurlijk Fransje Broekhuizen.
0: Ja.
1: En ook hij heeft het over de linkshandige dag. Kijker. Prachtig, hij heeft een blauwe hand. Een afdruk van een hand heeft hij erbij. En dan heeft hij ook een linkshandig gitaarspelend handje erbij gedaan.
0: Oh, kijk eens joh. Wat voor nou de gitarist een beetje linkshandig is?
1: Nee.
0: Dat kent ze wel de videoclip omdraaien. Dat is een linkshandig, ja, dat is ook wel makkelijk, hè?
1: Ja, in ieder geval, hij heeft daar een plaatje van bij gedaan. En hij zegt ook Dans Donderdag. En wat zegt hij er dan bij? Nadat er miljoenen eclipsebrilletjes weer zijn opgeborgen voor het nageslacht. Of nu langs de weg liggen.
0: Ja, dat is zo wel.
1: Gaan we vandaag verder op de internationale dag van de linkshandigen. Voor de voorgloeier ga ik een paar eclipsjes terug, zegt hij. Daar 1951. Ja, Annie de Reuver.
0: Met?
1: En Karel van der Velde. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen.
0: Ja. Kijk eens in het kuiltje van mijn wang. Ja, dat is natuurlijk wel prachtig op deze 13 augustus. Zelf wil dat vandaag die een dag is, 13 augustus. Dat is jurk best vandaag.
1: En dat zou ik nog linkshandig best.
0: Ja, dat weet ik niet of dat linkshandig is. Dat is de eerste vraag die je wel voor kunt stellen of dat linkshandig is deze ochtend. Maar goed,
1: dan moet ik wel naar werk oppakken. Zien of is die vrij?
0: Ja, dat kan ook best dat de vriend.
1: Ik denk dat de vriend het.
0: Dan bellen we weer wakker, maar ik niet zoet, hè. Ik kan ook zijn vrouw gaan bellen. Misschien ligt er op dit moment op de. Of zit er nu al, is er nu alweer gaan brooien? Misschien een schot al brooien. Het kan ook zo.
1: Dit. Ja, dit is dan niet wakker.
0: Dit is dan niet wakker, hè? Nee.
1: Denkt ook welke gek belt me nu.
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen, joh. Nou goed, dan gaan we dat misschien straks even doen. Oké, we zijn bezig met Den Volgroeier. En dat betekent dat ze maar binnenkomen. Al die appjes via de L1-app. En weer was vandaag de allereerste.
1: Allereerste was toch weer Jan Stultjens.
0: Echt waar?
1: Oftewel Otje Oeneer. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de Volgroeier voor Juan Luis Guerra en Burbel Gast, jamar.
0: Oh, is dat wel een lekkere dansplaat aan die Bobbojad. Ja.
1: Maar Roland de Buxemeister was ook vroeg, hoor. Die zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Ik ga het vandaag eens proberen om wat... Wat is dat?
0: Regen?
1: Voorschijn te toveren.
0: Regendans?
1: Ja, en dat doe ik met Kabouter Plop en de regendans. Nou, dan heeft hij het... Het nieuws uit Plopsaland gisteren waarschijnlijk niet gelezen waar een bom ontploft is.
0: Wat is dat?
1: Een bom uit de Tweede Wereldoorlog in 3 gewonden en zo.
0: Echt?
1: Plopsaland. Ja, dat is allemaal gebouwd rond Kabouter Plop. Dus de regendans. Nou, ik betwijfel het.

0: Hej!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej! Måste ha Marte.
0: Ja. Hallå, man.
1: Den står under dig. Ja, ja. Samen med Lik, lekker op tijd bellen.
0: Ja.
1: Want het is vandaag was een koppeldag.
0: Oh, dit was een ver.
1: Ja, ik kan natuurlijk niet vergeten om onze Stefan te feliciteren vandaag met zijn verjaardag.
0: Lekker een bed,
1: ja,
0: man.
1: Ja, Stefan, hey. Van harte gefeliciteerd, kerel. Nou, en dan oren tot de dag weer. En dan wil ik een vuurgloeier aanvragen van Charlie Lonois en Mental Dion van Stars.
0: Stars!
1: Goed, dat is mijn bijdrage voor vandaag. En dan ja, wens ik je een schone uitzending. Fijne werkdag nog en radio, hoor.
0: Radio, hoor. Volgens je even oproep voor dit, jong. Kerst en even bij onze Steven van Inge langs hier.
2: Ja, even toeteren.
0: En even lekker de toeterlotten gewoon, man. Ja. Dat is wel... hoppakee, zo even. Dat ben je een beetje wakker krijgen, hè. Mensen, wat ik gewoon zo meteen met zijn vrouw ben. Maakt mij dat nu goed, hè. Toch even kijken. Ja, dan moet ik kijken of die wakker is. Vandaag de lekkere dansplaten. We hebben er al een paar op liefst gezond. Lot, lekker binnenkomen.
3: Can't touch this.

0: catch you in door tot en met half acht hier bij L1 in de Ellen of the Show. Het is wakker weer en wakker blijven, mensen. Op deze donderdag de 13e, daarbij uiteraard nog even terugkijken op de eclipse van gisteren. Veel mensen die het toch wel gezien hebben. En we kregen van allerlei fantastische foto's binnen. Hebben ze het ook gezien? Laat eens even weten, misschien een bijzonder moment dat ze hebben gehad. En ze denken van, nou, het is allemaal fout geworden op het juiste moment. En ik had met een bril klaar liggen. Uiteindelijk bleek het de verkeerde bril te zien. Laat het maar even weten via de L1-app. Welkom door, want de Lieske is ontzettend langer weer op dit moment. En één iemand zal toch wel weer op de bank liggen. Dan moet ik denk ik eigenlijk zo kijken.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, het en, zal wel weer de bank gegaan zijn. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Pascal. Maarten, hey. Vrienden van de vroege donderdagochtend. Hier, de Bargaander met de volgloeien. Ik zal vandaag te denken aan Hassie Oksterwald succesen met de Criminal Tango. Ja. Daarmee wou ik volgloeien in Dance Donderdag. Goed, de Bargaander gaat ook vandaag weer jullie links op de bank supporten. Ik wens iedereen een hele mooie donderdag en we spreken ons morgen bij Feelgood Friday. Dit was de Bargaander voor L1 Radio.
0: Hoppakee, dan crossen we meteen door over de velden. Of was ook best op dit moment. Misschien wel op de fiets door die werk. Want het is heerlijk, hè. Vandaag kennen we 36 graden, jongens. Oeh, het is even afzien. Heb ze gekeken naar de thermometer van volgende week, Maarten?
1: Nee.
0: Oh. Nou, dramatisch. Volgende week kregen we regen. Nou, die regen, dat voelen we vandaag niet te doen, joh.
1: Oh.
0: Nou goed, gezond is een kans naar de...
1: Ik kreeg zeker vakantie binnenkort.
0: Nou ja, daar is het regen weer, hè.
1: Ja.
0: Mauricio Michiels, goedemorgen. Welkom.
3: Goedemorgen.
0: Onze opperhoofd Facebookpagina beheer, meneer. Zo moeten we het eigenlijk wel zeggen. Ja, want veel mensen weten het natuurlijk nog niet. Dat wil je een eigen Facebookpagina hebben.
3: Ja, klopt.
0: Ja, dat is...
3: Of
0: Vivior. Dan doen we een paar honderden, duizenden mensen doen er aan mee. Maar we kunnen er altijd nog meer gebruiken, hè?
3: Maar aanmelden, dat wordt goed.
0: Ja, wat schoon is, want die mensen kennen dat ook op zin. Elke dag gewoon de kalender die we hier hebben staan. Dat bleedje wat Maarten er vanavond trekt, dat werd gekopieerd. Geet gelijk naar dicht toe, dicht kwak staat weer erop.
3: Yes.
0: En onze Jurk best komt ze er ook op te staan. Ja. Wat moeten de mensen zich aanmelden?
3: Ja, ze kennen gewoon op Facebook zoeken naar de Volgloeier fanpagina, fangroep. En dan, ja, dan zien ze echt twee gezichten bovenaan staan.
0: Echt waar,
3: zien
0: we dat stof
3: op de foto. En dan is het een kwestie van, ja... aanklikken, toevoegen en meedoen met de ganse bende.
0: Absoluut.
1: Joh, gaat er nog wat gaat gebeuren? Luister mij.
0: Ja, Dover is er hier. Dover is er hier.
3: Voor afgelopen 5 februari.
0: Dat is zo lang geleden.
3: Misschien maken we een feestje al met... Prins, kom met de prins eraf, hè? Mag wel dat weer groter?
0: Ja, nou ja, ook dat zien we. Ja,
1: over gesproken is de zoektocht al begonnen.
3: Yes.
0: Ja, ja. Meneer, oh, oh, oh, oh. We zeiden hier gisteren al, dat is nou 3 maanden, en is alweer de elder van de elder. Rond de tiet zal het toch wel ergens weer een misschien een kufferke overhandig kreeg. En dan mocht dan zeggen of er duidt, ja of nee. En ja, of er werd overvallen, zoals aan de deur. De wet snoepie, dat geeft eigenlijk hier bij L1. En zeker niet bij Maurice, bij Michael. Maar goed, dat is voor de B-bus, ik ken het zo misschien, dat is de prins weers. Even een volgleurtje, Maurice, want ja... Dans donderdag. Nee, kom niet aan met Donna Summer, hè?
3: Nee. De Jova
0: van
1: Waarom niet? Waarom niet?
0: Gewoon lekker.
1: De Sisters zijn deze week al 3 keer gedraaid.
0: Ja, maar die hebben mijn.
3: Maar heeft die man wel 3 jaar voor moeten zeuren?
1: Hallo.
0: Hé, Donna Summer 29 hits gehad. Dit is bekend met een gek van dich.
1: Kun je de Nolan Sisters niet zeggen?
3: Nee, dat klopt. Dat is waar. ja, dat zit ook nog in de vakantie. Ja. Weer is nog goed. Dans donderdag, ja, daar ga ik voor een lekker Nederlands plaatje van Jeffrey Heesen met Loco. Ik heb hem al een paar keer geprobeerd, misschien lukt hij nu wel.
0: Loco, ik heb wel andere. Loco. Ja, dit hoor je nog op, hebben je prinsen treffen. Dat is hartstikke gezellig, jongens. Mr. Loco Loco. Dankjewel, Maurice. Ik wil hem even erbij zetten. Dankjewel voor de koffie. Ik kom even een yoghurtje van Postelt. Gisteren bij de Holboken. Ik wil er vandaag heen. Joko, goedemorgen.
4: Goedemorgen,
0: mannen.
4: Goedemorgen, Vogelwees. Met de Joko van Postelt.
0: Hey, yoghurtje.
4: Op dit moment heb ik alleen Nijmegen in de planning staan. En dan zien we wel weer. Hopelijk niet al te veel, want dat wordt allemaal van de werbel wat verdriet druk te maken.
0: Ja, het is werbel, joh.
4: En voor de verkleuring ga ik voor Buster Poindexter met Hot Hot Hot.
0: Hot, ja. Hot, hè?
4: Dat klinkt me gewoon toepasselijk met die hinten, dan wel niet zo'n zaak weer. Voor de rest, degene die moet werken, werkt ze. Voor de chauffeurs houdt net lijntjes. Hou je het hoofd koel. Degene in de vakantie hou je door nog rustig aan. En Radioa,
0: zeker. Hoppakee, het hoofd lekker koel hoor je, Maarten. Dat moeten we ook zeker doen. Wat heb je nog op de lijst gestoond?
1: Nou, ik heb behoorlijk wat, hoor. Ik begin eventjes bij Maurice van der Vin.
0: Maurice van der Vin.
1: Je komt altijd met leuke dingen, hè?
0: Zeker.
1: Nu ook weer. Mm-hmm. Martha Reeves en de Vandellas.
0: Ja.
1: Dancing in the Street.
0: Dancing in the Street van Martha Reeves en de Vandellas.
1: Ja.
0: Is natuurlijk ook een prachtige plaat hier. Hoppakee, ja, goed. Oké, en wat hebben we dan
1: meer? Mark van Dijk. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze Dance Donderdag ga ik voor Elvis Presley met de Jailhouse Rock.
0: De Jailhouse Rock. Nou, nu is het toch hubs over Elvis Presley.
1: Is hij er al?
0: Hij is er. Zullen we er maar eens even naartoe gaan?
1: Ja, pak hem erbij.
0: Dan komt er weer.
5: Goedemorgen, Goedemorgen Pascal en Maarten op deze dansdonderdag. Dansdonderdag. Ik dacht bij mezelf van, I said, take it easy baby, I worked all day and my feet feel just like lead. Yeah. You got my shirt to fly all over the place and the sweat popping out of my hands. Ja, van januari 1963 opgenomen voor de film van in Acapulco. Dat was Bossa Nova Baby.
1: Bossa Nova Baby.
5: Gezongen door de King of Rock and Roll. Elvis Presley. Radio.
1: Radio, dankjewel. Dat is voor net gegeven, want het linkje was ik net had. Maar ik denk, gewoon misschien allemaal hetzelfde nummer. Hè? Nee, Bossa Nova Baby. Maar dit dus niet. Maar goed, dankjewel. Wie gaat?
6: Jean Baudelier.
7: Jean Baudelier.
6: Jean Baudelier, zeg ook wel. Goedemorgen Maarten Pascal voor de vorige dichter. Als sterren aan de hemel staan.
7: Met Bauer.
6: Ja, Bauer. Goedemorgen, fijne uitzending.
1: Zet de hoogte op deze dans.

0: die jullie cursus, hè? Ik moet je ze maar stellen in dingels. Samen met Gloria Estefan. Allemaal in de L.A. ochtendshow. De ook een eigen Facebookpagina heeft. Die is er zin er wel binnen, hè, Mariske? Die is zelf zich aangemeld, hè? Wekker de mensen welkom, hè?
1: Eddie Leijsen, Ruudje Velraad en Paul Sonnemans.
0: Hoppakee. Welkom. Welkom bij de vogeljurs. Dat is fantastisch. Moest ik de echte vogeljur nemen, hè? Dus straks toen kunnen bij de vrouw zissen. Ik ben vanaf nu een vogeljur.
2: Een gloeiwappie.
0: Oh ja, een gloeiwappie.
2: Gloeiwappie.
0: Ja, dat kent dus alles nemen, hè, bij ons. Oppergloeiwappies, die veur dan weer, hè. Dan hebben ze opper-Facebook-gloeiwappie, dat is Maurice dan weer. Ja, dan hebben ze van alles erbij zitten, hè. Dan kent ze ook nog gloeiwappie-prins weer, hè. Ook dat, ook, dus hij daar ook rekening mee, hè. Dan pikken we er zo een in de roet. Wacht, wat pikken we er nu? Dan gaan we eens even nog kieken, we zijn allemaal dit aangemeld. Zullen we eens even op de Gene Dobberen tour gaan?
2: Ja, dat lijkt me goed.
0: Oké, 1, 2, 3. Gene Dobberen!
3: Gene Dobberen, Martens, Pascal. Goedemorgen, gloeiwappies. Op deze Dance Donderdag.
0: Van harte welkom.
3: Gisteren weer een rustig dagje gehad.
0: Echt hoor?
3: Niet veel gedaan.
0: Oeh.
3: Moest ik in mijn stoel blijven, vertruiken. Daar hebben we gisteren behandeling gehad. Dus lekker rustig thuis, van alles gedaan. En voor de vuurgloeier.
0: Ja.
3: Hou ik gedacht aan Biawe Wabenje. Van Kraina cover.
0: Kraina cover.
3: Witte zwanen.
0: Witte zwanen. Cover. Nou, nou.
3: Ze zeggen, maak er een hele schone dag van. En vanmorgen een heel mooi weekend. Want ik heb nu nog een dag weekend.
0: Ah, lekker.
3: En dan horen we elkaar volgende week weer. Op Wiedersnitzel en radio, hoor.
0: Radio, ja. Zwarte zwanen zijn ook prachtig natuurlijk.
2: Witte zwanen, zwarte zwanen.
0: En werd ze vroeger nog in
2: Nederland varen. Dat was een liedje, hè.
0: Het koos zich niet, jongen.
2: Ja, dat is een kinderliedje.
0: Ik weet wel vroeger dat toen, nou, heel in het begin van de Efteling, daar had ze dan nog groeven. Die hadden allerlei kleuren, weet ze dat nog?
2: Nee, ik weet wel dat je daar zwanen had waar je door zo'n vijver kon varen.
0: Ja, dat kan. Ja, dat
2: je had het toch over zwanen?
0: Ja, maar ik denk...
2: Nee, het gaat over doeven.
0: Ja, die gaat over witte zwanen en zwarte zwanen. Ik denk gewoon niet even...
2: Zo'n doeven.
0: Ja, doevensoep, daar heb ik zin in. Nou, goed, maar is goed. Goed zo, goedemorgen, lieve luisteraars. We zien er weer met de Ellen Ochtend Show. En eens kijken wie er allemaal wakker is deze ochtend. Jawel hoor. Och, wat heet het toch allemaal? Sommige foto's kennen we niet laten zien, maat, op televisie, hè? Zeker wat Rob van der Hoven ons allemaal stuurt. Nou. Helemaal gezien de zonsverduistering, maar was Mickey Drangers nog gekeken. Rob, goedemorgen, welkom.
4: Goedemorgen, mannen, met Rob. De taxi.
0: Hallo.
4: Ja, ik heb gisteravond nog een ritje gehad om 10 uur. Van Genk naar Geleen Gemmeloord.
0: Ja.
4: En vandaag ben ik goed gepland, want ik moet vanmiddag naar de tandarts.
0: Ai.
4: Wat betreft de vogeluur, dan ga ik voor Eddie Wally met Sherry.
0: Sherry.
4: 1966. Mocht dat erin stonden, dan ga ik met Eddie Wally Dans met mij de laatste tango.
0: Sherry zit dan niet in.
4: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot morgen op Vrite Vredig. Radio,
0: hoor. Radio, hoor. Heb nog een paar foto's erbij gedaan van met een drone gemaakte foto. Ja, prachtig.
2: Ja. Ja,
0: dat ziet er wel chic uit, hoor. En ook zoveel mensen die in die velden stonden, die allemaal goed naar de oppervlakte kijken, zien om die waarnemingen door te doen. Ja, dat is
2: wel een brilletje op hadden, hè?
0: Ja, zeer zeker. Maar dat is allemaal wel goed gegaan. Ik heb er nemers gehuurd en zei van, nou, ik zie nog niks meer nodig. Ja. Ik heb dat is wel mooi. Oké, door Lieske. Wat kunnen we er nog meer erbij schrijven?
2: Nou, iets wat we er niet bij kunnen schrijven,
0: wat?
2: Is waar Margot Heijnen mee komt.
0: Margot Heijnen? Ja.
2: Die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Graag Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart.
0: Maar Total Eclipse of the Heart zet ik al op een lijstje.
2: Ja, zeker. Daarom kunnen we hem er niet bij schrijven.
0: Nee, dat bedoel ik.
2: Herman Meijers dan.
0: Ja.
2: Die komt met Pussycat.
0: En?
2: The Same Old Song.
0: Oh, dat ken.
2: Ja.
0: Same Old Song.
2: Staat ook Pussycat. Niet op de lijst.
0: Staat er niet op. Voor de bier zitten.
2: En Willem het Verfbeurken. Dat groeit voor met...
0: Yes, yes, yes, yes, yes.
2: Ah. Grote vriend. Donna Summer. Met Bad Girls. Goed zo.
0: Goed.
2: Ruudje, uit Klummen. Vandaag is het Dance Donderdag. Ik gewoon voor Lionel Richie met Dancing on the Ceiling.
0: Ook een vette plaat. Dancing on the Ceiling. Gaan we zeker ook op een liefst kunnen zitten. En zo meteen nog veel meer.

0: Mensen blie gemaakt gisteren ook. Mensen die zeiden van, nou, als ik dit toch met mijn dochtertje mee mocht maken. Hoppa! En dat is gebeurd gisteren weer erom. Zit de kaas in de hoed gedaan. En vandaag gaan we dit liedje zingen. Iedereen kan toveren. Hocus pocus. De rest mogen we niet. Kan zich al aanmelden door even te appen. K3 via de L1 app. K3 in ons appen. En dan zetten we die op Lieske erbij. Dan horen we er straks weer eentje uit. Net voor 10 uur. Gisteren waren we op 10. Het was een app.
1: Ja, dat was een vroegertje.
0: Ja. Toen hebben we Riemers hoed gehold. Vandaag ook dus weer kaarten voor K3. Voor hebben ze voor het kloon liggen.
1: Voor het hele gezin, zeg maar. Hè, dan
0: weer kaarten, ja. Zo maar. Dan kun je even een liedje afzingen. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Thomassen, Dennis. Goedemorgen, meneer Thomassen.
2: Goeie vrienden van de Autoshow.
0: Hallo, jong.
2: Hoi, Maries. Ik ga ook weer bijdragen met Enjoy the Silence,
0: ja.
2: Van Depeche Mode.
0: Depeche Mode,
1: ja, die Depeche Mode, ja.
2: Fijne uitzending weer en radio.
0: Ja, die heb ik wel weer gezien, Maurice, hè, jong. Ja, dat is wel weer, hè. Ja. Dennis, dankjewel. Depeche Mode, we gaan er nog bij zitten op het Lieske.
1: En dan ga ik even een sidestepje maken.
0: Oh ja?
1: Ja, want we zijn natuurlijk wel met de volgroeier bezig. Maar ik wil je toch even een foto voorschotelen die je nu op L1 TV ziet.
0: Ja.
1: Dat is toch een prachtige zonsverduisteringsfoto.
0: Het is ongelooflijk. Dit is wat ik gisteren ook gezien op televisie, ja, joh.
1: Door Marcel. Met zijn eigen telescoop.
0: Echt hoor.
1: Jazeker. En hij zegt, jongens, deze wil ik jullie niet onthouden. Nou, ik vind hem prachtig.
0: Heel.
1: Mooie hap uit die zon. Het is nog net niet die 90 graden, hè.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is nog iets meer verduistering. Maar
0: zeker.
1: Deze vind ik al heel erg mooi, hoor.
0: Ja, maar dit is toch wel een beetje de man die we ook kennen uit de beuk vroeger, hè.
1: Ja.
0: En een lachend maantje. Dat hadden we met uitsjes bier gemaakt. Voor heerlijk om dat te zien. Ja. Wel knap. En er was toch wel een filter voor die telescopen. Maar
1: dat heeft hij ook gehad, want anders kun je zo'n foto niet maken.
0: Sneed het door, hè. Nee.
1: Hansje Dekkers dan. Goedemorgen, allemaal. Vandaag wil ik de dansvloer op met Inner City en Big Fun.
0: Big Fun met Inner City. Bam, bam, bam, bam, bam. Heerlijk.
1: Fiede Gijslaars die zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Ik ga voor de snollebollekes van links naar rechts.
0: Ja, joh.
1: Die is al super gezellig bij jullie. De dag kan niet meer stuk.
0: Zeker, dank je.
1: En dan onze secretaresse.
0: Ho.
1: Monique de Marketense.
0: Vertel.
1: Gelukkig nog geen correctie door te voeren.
0: Nee, gisteren heeft ze buurlijk druk gehad.
1: Ja. Eergisteren eigenlijk.
0: Oh.
1: Maar vandaag is het redelijk rustig, want ik hou ook zelf behoorlijk wat bij natuurlijk.
0: Ja.
1: Monique de Marketenster zegt, ik dacht aan 24-7 met Slave to the Music.
0: 24-7, Slave to the Music,
1: ja.
0: Fantastisch. Gewoon zeker even op Lieske de Bie zitten. Heerlijk, man.
1: En een andere dame die er iedere dag ook bij is Petra Stroom natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, hè. Petra.
1: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Ik wil Jennifer Lopez met Pitbull en On the Floor.
0: Nou, in vaste waarde, Petra Stroom. Dankjewel weer voor die bijdrage deze ochtend. En dan komen we toch eens even een rondje toe. Want die heeft ook van alles gezien gisteren, hè. En die heeft ons ook te bieden dat wie dat het allemaal gezien heeft. Van allerlei toestanden heeft er gemaakt, toes.
1: En, oh ja, ik zie.
0: Ja, maar kieken. Ja, er zijn best wel mensen die zijn best wel vindingrijk geweest om die eclipse op een speciale manier eigenlijk binnen te krijgen in hoes. En er waren gisteren ook van allerlei zaken. Doe zij zocht over met die doorslag.
1: Ja, en doorslag. Je hebt dus de doorslag. Je hebt een kijkdoos.
0: Ja.
1: En Maurice, jij had ook wat bedacht, toch?
3: Ja, ik was gisteren ook eens gaan knutselen met een wc-rolletje. Met een stukje folie aan de inkant.
1: Ja. Oh,
3: een lapje eruit halen.
0: Ik kan het straks zien, hè, dus.
3: Ja.
1: En dan een
3: klein gaatje prikken, ja.
0: Gaatje prikken, ja.
3: En dan in de zon houden. En dan zie je dat gaatje geprojecteerd op het witte A4'tje. En dan ziet het hapje ook eruit.
0: Nou, dan goed bewaren, want we 40 jaar op zijn beurt nodig. Ja, want dan is het weer zo ver. Goedemorgen, Roger. Hallo.
4: Goedemorgen, Pascal. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen, Gloeiwappies van Limburg.
0: Hallo, man.
4: Ja, ook even gisteren even moeten gaan kijken met ja, toch eigen wiet geweest. Een dubbele lastkap.
0: Initiatiefje
4: gemaakt. Op de kliko vastgebonden. Hier zo'n om te zien. Ik heb er een foto van gestuurd.
0: Ja, dankjewel.
4: De voorkeur is nou bij Spanje geweest.
0: Mm-hmm.
4: Dat het toren mogen aanschouwen. Daar hebben we een foto gemaakt.
0: Ja, dat is een mooie
4: foto. Gisteren heb ik bij de pizzeria. Daar komen de jongen aan op met een vergieten. En de het ja, het zo bekeken en ja, daar heb ik een foto van toegevoegd. En dat is ook wel heel erg schoon om te zien. Dus het was een hele gezellige avond, moet ik zeggen. Er komt een Spaans gezin, die hebben met zo'n gekeken bij ons. En dat hoor echt, ja, de bus aan het vertellen meteen. Dat is leuk voor.
0: Ja, dat is goed,
4: goed,
0: ja.
4: De volgende keer.
0: Ja.
4: Ik ga de Charlie Nogels met op tier voorbij komen. Dat is goed, ik ben weer aan.
0: Goedjes, radio. Dankjewel, man. Fantastisch al die foto's, hè. Roger, fijn dat ze ons deelgenoot gemaakt van de clip van gisteravond. Dit is alleen met Ricky.

0: Bibi L1 in de L1 ochtendshow. Maar is het zo toch eigenlijk bommel te lukken dat dan nu even aan de lijn kreeg? Hè? Want ik bedoel, ja. Kent ze voor jeugd zien?
1: Nee, de chauffeur is toch wakker genoeg?
0: Ja, normaal wel. Hè? Dan moesten we sowieso even gaan lossen af en toe. Hè? De chauffeur is altijd. Hè?
1: Ja.
0: En ja, maar goed, de wet misschien dat er gisteren flinke toffelt en meneer Erdinger tegengekomen. De wet zo wie ga je dan maar bij de jeugd? Hè?
1: Vind je dat de vrouw moet bellen voor taxi?
2: Merci van.
0: Is dat toch? Is dat de jeugd?
2: Ja.

0: applausje voor Stefan.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, we dachten al van de hit gisteren te veel naar meneer Erdogan gekeken. Van, deze is nog niet wakker, maar ik denk, we hebben om 6 uur gebeld. Maar we dachten, we zitten nu om die nachtkastje door te trillen.
1: Zo gaat het ongeveer. Ja, dat is dat helemaal niet op gemerkt.
0: Ja, toch weer een jurkende bier, kerel.
1: Ja, 24 geworden.
0: 24, wat een leeftijd.
2: Het is toch wel de week van Stefan deze week, hè?
0: Ja, die heeft alles meegemaakt. Ongelooflijk. We hebben Annemiek al proberen te bellen, maar ja, die had de telefoon ergens anders neergegooid. We hebben Gaan in te pakken gekregen, maar toen hebben we toch dicht te pakken gekregen. Hé, hey, Stefan, want de zee al zelf, van, ik heb een lekkere dag free gepakt, maar dat moet ook, hè? Moest het ook echt vieren, hè?
1: Ja, inderdaad, want anders dan deze vreugde voorstel. Ik wil veel te laat toe eens komen.
0: Oh,
1: dus vandaag gaan we eens even lekker het samen vieren. Dus je een leuke dag voor maken. Oh, dat komt helemaal goed.
0: Chris ook zijn kroon deze vreugde maakte op de leren stoel met van papier.
2: Zo'n kroontje.
0: Ja, zo ziet dat. Vastgemaakt met
2: toevallig heb ik hier een eentje liggen van mijn kleinzoon.
0: Dat zou zo aan zien. Hé, maar ik denk maar, dat je wel lekker genoedeerd, of niet?
1: Ja, we gaan eerlijk even half keer samen en dan misschien wel maar een zwembadje test hebben met.
0: Ja, ja, ja, misschien kist wel een nieuw cadeautje, een elektrische barbecue of zo.
1: Dat doet
2: hij over een keer. Stefan, kolen.
0: Kolen, ja, ja. Stefan maakt er een zoene dag van, jongen. Fijn dat ze toch even de gelegenheid had om dit telefoon op te pakken met het nummer 043. Dat ze dacht van, wie is dat nu? Ja, dat kennen allemaal twee zien natuurlijk, hè.
1: Ja, precies. Ja. Vind je ook super tof dat we hebben gemeld. Hè?
0: Zeker, joh. Maak er een zoene dag van.
1: Dat goed. Hallo, dankjewel.
0: Steven van Ingen, een van onze vaste loestress natuurlijk in de wedstrijd als de Jurkbus. En nu steeds op de Facebookpagina, waar Maurice deze ochtend over had. Veurgloeier 2026 of Veurgloeier Facebookpagina, fanpagina. Dan meld ik u even aan en dan komt ze ook doorbij. En dan is ze zeker ook gebeld als de Jurkbus. Pak er nog even snel eentje bij. Goedemorgen, een dame in de uitzending. Diana, hallo.
3: Goedemorgen, Diana. Maarten en Pascal en de Liebappies. Ik gewoon voorop te donderen dicht. Vuur de trams met Disco Inferno.
0: Disco Radio Inferno. Disco Inferno. Voor de trams komen de bier zitten bieden voor gloeien.

0: Tegelen.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een kerkradenaar is een jaar cel en tbs geëist voor diverse brandstichtingen en pogingen daartoe in zijn woonplaats. Door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer druivenrassen verbouwen die normaal in Frankrijk of Zuid-Afrika voorkomen. En de provincie Limburg trekt tussen 2027 en 2030 ruim 1 miljoen euro uit voor het bestrijden van wasberen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
3: Met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
2: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
4: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
2: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warm.
0: Happy birthday, Porta!

0: beter meteen naar Porta. Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
1: Nu bij Shafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Shafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
4: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
5: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Grote in wonen. Maastricht.
6: Liefde voor Limburg.
7: Deze week te winnen in de LA Ochtendshow. Tickets voor K3 en TV.

0: gingen voor een dansbare plaat. Maar net voor dat het zo net 7 uur werden, toen kregen we weer een zomertje te huren van Maarten. Er was één plaat die stingel op Eliske geleakt. Ja. Was toen weer de notaris van ons heel streng, maar rechtvaardig. En zei dat er één plaat niet op kwam te storen. Dat was de plaat van Diana. Wat zo van het baas?
1: Ja, Disco Inferno van de Tramps.
0: Inderdaad, die stingel op Eliske. Daar ben je dus Diana helaas even een nieuwe insturen. Maar dat maakt haar niet zo goed, want ondertussen gaan we toch even los van de Helmut Weissen. Helmut, goedemorgen.
2: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Dance Zondag. Ja, welke platen zou je daarbij kunnen horen?
0: Ja,
2: afgelopen nacht, afgelopen avond.
0: Ja.
2: Dan ga ik voor Yves Le Rock met Rise Up.
0: Rise Up,
2: voor de zon weer. Ik wens je wel een fijne uitzending. Radio.
0: Radio. Sjoen, hebben we nooit gedacht over de thema van de dag eigenlijk. Ja. We hebben vandaag de ganse andere dag. Het is linkshendige dag. Als we vandaag opstaan, doen net wakker worden, denk van, ja, ik ben een beetje linkshendig. Het is vandaag diene dag, vind je we Sjoen, de dag mee te mogen maken. Goedemorgen, Henk de taxichauffeur.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hier Henk de taxichauffeur.
0: Welkom.
3: Ja, vandaag een intens donderdag. Dan ga ik eens voor de Spotnex.
0: Oeh, Amapola.
3: Last Date.
0: Oeh, Last Date.
3: Fijne dag in de studio. Hou het rustig. En we horen ons morgen. Radio.
0: Radio, ja, de uitspraak ken ik. Ja. Hou het rustig, mannen. Ja, dat zit er wel een in de dukkerie, hè. Hou het rustig, mannen.
1: Ja, rustig, ja. Dat is die man die hier nu in de studio is.
0: Ja, ja, maar ondertussen wordt er wel wat namen over de tof. Die van de potentiële kandidaten voor Voldoeiprins, hè. Niks verklappen, hè.
1: Nee.
0: Goed zo, oké. Okay. Wat hebben we er meer, Maarten?
1: Onze wegenbouwer. Fred.
0: Fred is dat
1: oude
0: weer?
1: Prins.
0: Ja, ja, zus wel.
1: Prins, Eiprins, hè.
0: Dat is de Eiprins, ja. Ja.
1: Goedemorgen, hoofdvolgroeiers. Dans donderdag alweer. Hij zegt,
4: Barry White, the first to last my everything.
1: Robert Lokan, die zegt, goedemorgen, ik ga vandaag voor Down in Acapulco. Het is toch loco in Acapulco?
0: Loco in Acapulco, ja. Loco in Acapulco, zeker.
1: Ralf van Osserveld, die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Mijn voorgoeier is van Elvis Presley.
0: En?
1: Stuck on You.
0: Stuck on You van Elvis Presley.
1: Maar Gootje Heide komt nog even terug. Want die had natuurlijk Total Eclipse of the Heart.
0: Ja.
1: Ja, die staat er in de lijst. Komt nu met
0: Yes, Yes, Yes.
1: Donna Summer.
0: En
1: I Feel Love.
0: I Feel Love van Donna Summer. Gaan we zeker op Eliske erbij zitten en er veel meer. En ene daarvan is Nicole Kutjepoels. Goedemorgen, Nicole.
5: Goedemorgen. Ik ga toch ook nog een keer met Donna Summer.
0: Ach.
5: Dankjewel. Geniet van een fijne dag. En tot morgen. Of tot volgende week. Hoi, hoi.
0: Ah, maar Nicole, welke van Donna Summer? Want dat is wel heel belangrijk. Ja, als het I Feel Love is, dan het weten.

0: deze dame. Boah, prachtig gedaan, meentje. En dan zo vreugels hoe ze u verzingen. Het is hartstikke goed. En straks mocht je ook gaan zingen. En ik hoop dat het een klein beetje zuiver is. Het te maken met de kaarten voor K3. Wil ze de kansen maken, stuur het even via de L1-app K3. En dan zorgt dat ze toet die nog zeker bereikbaar bus. Goedemorgen, John.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
1: Goedemorgen. Ik wens voor iedereen een fijne dag verder vandaag. En vandaag voor de dance donderdag is er toch vandaag altijd, hè?
0: Ja.
1: Daar wil ik toch graag het van Bonnie M huren.
0: Bonnie M, welke?
1: Nou, maakt me niet zoet.
0: Maakt niet zoet?
1: Rivers of Babylon of dingen. Maakt me niet zoet.
0: Maakt niet zoet,
1: het van Bonnie M is, maar ik zal wel door alle dance donderdag. Fijne dag verder, iedereen.
0: Dankjewel. Radio. Radio. Hoi, hoi. Hebben we net Diana bij ons in de uitzending. Diana moest het even vernieten, want haar pleertje zingt natuurlijk al drin. Ja, ja. Diana, in de herkansing dan.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo.
2: Daar ben ik weer.
0: Ja, ja.
2: Dan ga ik voor de spinners, want be all around.
0: Be all around.
2: Radio.
0: Radio, dankjewel. Kom maar zeker erbij zitten. Even wat tekstberichten af, voordat we weer doorgaan.
3: Ja, dat klopt. We kijken hier naar Sjaak van Neer bijvoorbeeld. Ach. Die komt met In a Circle en... You're gonna make me sweat.
0: You're gonna sweat.
3: Ja, ja, ja. En die hebben we nog meer. Dan heb ik Robert Simons.
0: Oh, wat zit er?
3: Robert Simons, die zegt... Tiffany, met I Think We're Alone Now.
0: Ach, dat is een lekker rode plaat. Heerlijk, gewoon ook zeker erbij zitten. Zo meteen een foam hier in de Ellen Ochtend Show. Ach, ik zin de bar gaan. Nee, ik zin Ralfie naar binnen komen, de kalabas. Maar eerst op L1, de kwanten hippen.
4: Straks,

0: Vandaag is al geopend. Deze ochtend maakt de weer deurken open. Want we zien de enige die de sleutel heeft. En door gans Limburg luidt klinken de veugleur. Zeker op donderdag is het dansdonderdag. We zoeken een heerlijke dansbare plaat. Goedemorgen, Ralfie Kessel, Scalabas.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, man.
1: Ja, even pleetje. Toch Donna Summer met I Feel Love. Ja. Jongens, het is zo vandaag. Hoi, golf, koel, hè. Want het werd zo warm vandaag. Jongens, werk ze aan radio, hè.
2: Vriend. Vriend. Calabas.
0: Ja, dat geloof ik maar. Ja. Dat is tegen de vriendnums, hè. Jongens, het is niet toch gek met Donna Summer, hè. We hebben de ganse double LP binnen gehad, hè. Dat geeft het. Oh, jongens. Oké, zo meteen we de balans opmaken, maar we hebben nog een
2: ja, zo is het. Ik wou net zeggen, André Jansen komt ook nog even binnen.
0: Ja.
2: Ook wel lekkere dansplaat, hoor. Liquid Gold met Dance Yourself Dizzy.
0: Dance Yourself Dizzy, gaan we misschien zo meteen doen. Zeer zeker, want het is dansdonderdag in L1.
3: Dit is L1.

0: Oh, Enrique Iglesias hier bij Ellen in de Ellen Ochtendshow. Langzaam kroepen, half acht toe. Laatste Limburgse nieuws van Maarten. Maar voor het zover is, komen we eens even kijken hoe ik deze dag eigenlijk eindig. Want ja, ik heb Maurice vandaag al te tellen. Was een hype,
1: joh. Ik word er vrolijk van gewoon.
0: Hoe is het zo vrolijk, Maurice?
2: Ja, één is te vrolijk, twee neer.
3: De volgroeijacht.
0: Ja, we zitten goed, maar de wedstrijd al de eerlijkheid hier. We hebben je geteld. De telrambios, ja, dat is toch een goede kantje gevallen. Zeker voor Maarten deze ochtend. Maarten, wordt weer jouw dag, kerel. Het is niet te geloven.
1: Het is niet voor niets Dens Donnadag.
0: Ja hoor, Dorp, knal hem er ook even lekker in. Dan is Selma met I Feel Love. Gewoon lekker dansen. Dankjewel voor het stem allemaal. Bieden Vurgloeier. En ook dank voor het aanmelden. Ik ken nog steeds natuurlijk op onze Facebookpagina. De fanpagina van de Vurgloeier. Door dat even. En dan moest je nog meedoen op deze Dans Donnerdag. Ik ga even koffie halen. Dank voor het stemmen trouwens. Ja, ja.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Wilt stiegenbal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
1: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
4: Goeie paas,
5: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Het is 19:30, tijd voor de LN Nieuws, waar we beginnen met het bestrijden van wasberen.
13: Ja, inderdaad, want de provincie Limburg trekt tussen 2027 en 2030 ruim €1 miljoen uit voor het bestrijden van die wasberen. In Limburg leverden naar schatting bijna 100 opvang, sterilisatie en herplaatsing blijken volgens de provincie geen haalbare opties meer. Europese regels verplichten Nederland de invasieve exoot uit de natuur te verwijderen. Volledige uitroeiing blijft lastig, omdat wasberen ook vanuit Duitsland en België onze provincie binnenkomen. Het OM eist 12 maanden cel en tbs met voorwaarden tegen een 37-jarige man uit Kerkrade. Hij heeft bekend dat hij vorig jaar 2 bestelbussen in brand stak en probeerde een graafmachine in brand te steken. Volgens deskundigen kampt de man met psychologische problemen en is er kans op herhaling. Hij is eerder veroordeeld voor brandstichting. En door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer laatrijpende druivenrassen verbouwen. In Noorwegen groeit bijvoorbeeld Chenin Blanc, de druif die vooral bekend is uit Zuid-Afrika. Wijndomein Herenhuis der Pleij zegt als eerste in Nederland wijn van deze druif te hebben gebotteld. Maar er zijn volgens wijngids Maurice Warnier ook andere druivenrassen die hier nu wijn opleveren.
14: Het is heel apart dat dat kan in Limburg. Maar we hebben ook Bordeaux-soorten zoals Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Semillon wit. Ja, die verwacht je niet.
13: De Limburgse korte film Riffel van de 28-jarige Jentel Vlagels uit Geleen is geselecteerd voor het prestigieuze Holy Shorts Film Festival in Hollywood. De film wordt maandag vertoond en vertelt het waargebeurde verhaal over haar opa, die zijn jongere broer verloor bij een mijnongeluk. Vlagels reist zelf af naar Los Angeles voor de wereldpremière. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag extreem heet en zonnig. Bij een zwakke tot matige oostenwind stijgt de temperatuur lokaal tot 37 graden. Op de KNMI-stations in Horst en Beek is daarmee officieel sprake van een nieuwe hittegolf.
4: K3 komt eraan. En jij kunt erbij

0: It's level 42 met Lessons in Love. De werktempers en weggeven elke dag kaarten voor K3. Zo meteen zo even lot te huren bij Pleasure. Dat ze willen ons meezingen met ons straks. Maar gewoon eerst maar eens even kijken wat er allemaal aan de hand is.
1: L1 Media Overzicht.
0: Het was voor veel mensen het moment van de avond gisteren. De zonsverduistering. Ze keken hoe bijna 90% van de zon werd bedekt door de maan. En voor sommigen was het niet de eerste keer.
2: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag.
3: Ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein. En had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen. En ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
0: Ja, voor veel mensen was het mooi. We kregen bij L1 ook ontzettend veel filmpjes, foto's en alles binnen. We hebben al van alles van laten zien. Het is inderdaad prachtig om dat natuurfenomeen te zien. En vannacht was er bovendien opnieuw een natuurfenomeen te zien. Vallende sterren zijn eigenlijk stukjes ruimtepuin die gaan gloeien als ze de dampkring binnendringen.
4: En de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor kunnen de pensioenen volgend jaar mogelijk iets omhoog, met 0,5%. In dat nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markten. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog. En ook andersom natuurlijk. In het eerste kwartaal ging het door de Iran-oorlog niet goed op de beurs. Maar uit de nieuwe cijfers van het tweede kwartaal komt een ander beeld naar voren, zegt pensioenfonds Zorg en Welzijn.
5: Er is een veel positiever sentiment ontstaan. Wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. We zien dat er ook hele sterke bedrijfsresultaten zijn gepubliceerd. Wat ook natuurlijk koersen opdrijft. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
4: Ja, de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw hebben nu de cijfers gepresenteerd. Alle drie hebben een winst van tussen de 4 en bijna 6%.
0: Dan hebben we dan EK Atletiek. De Nederlandse estafettezwemmers hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Maar daarna maakte Marit Steenbergen het af.
6: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland, Europees kampioen in 3:31.89.
0: Heel mooi, het is de tweede gouden medaille nu voor Nederland tijdens dat EK.
4: Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De naam van de 46-jarige Spanjaard stond bij weinig mensen op het kandidatenlijstje, zegt ook deze correspondent Edwin Winkels.
7: Toen Ajax een nieuwe trainer zocht, hoorde je wel Xavi voorbij komen, maar op zoektocht naar een bondscoach van het Nederlands elftal helemaal niet en ook hier niet. In Spanje waar het toch heel veel snel uitlekt. Hij heeft het heel erg stilgehouden. Ik weet ook niet sinds wanneer die contacten zijn.
4: Ja, en de eerste test van Xavi en Oranje, die is al snel hoor, want eind volgende maand is Duitsland dan de tegenstander in de Nations League.
0: Oh, weer die Duitsers. Ja, die Duitsers. Donderdag vandaag, de 13e van augustus. Femke Broedersbol loopt op de vierde dag van het EK Atletiek in Birmingham in de halve finales van de 800 meter. En Ajax en FC Twente die staan op de rand van plaatsing voor de play-offs van de Conference League. In Mobiekebrood, hier in het LA Media Overzicht.

0: Dinsdag. We hebben weer een kijkje door de weerwaarnemingen. En die hebben we van allerlei binnengekregen. En ik heb zo gezien dat heel veel van die luisteraars van L1... dat die ook waanzinnige beroepen hebben. En er zijn beroepen bij, die doneert veel mensen in Nederland.
1: Nee, en dan heb je het over schaapsherder.
0: Zeker.
1: En dan weten wij één naam. En dat is Robert Simons. En met dit soort warme dagen gaat hij altijd heel vroeg op stap.
0: Zo.
1: En vandaag ook. En ik zie daar de zon al opkomen.
0: Dezelfde zon van gisteren.
1: Strak blauwe lucht. Oh.
2: Goedemorgen op deze donderdagochtend vanaf de Bederij. We zien vanwege de warmte weer op tijd begonnen. Dus we hebben even tijd om weer een weerwaarneming te maken. Zoals ik kan zien in de Sjeupjes even weer mooi aangeschenen door de zon. De kump al hier achter mij op. Boven de bijmpje zoet. Het wordt vandaag een graadje of 36. Dus we beginnen vroeg. En we stoppen ook vroeg. De Sjeupjes die gaan nu naar een nieuw vakje toe. Met genoeg te eten. En natuurlijk ook genoeg water. Verder is het een hele heldere blauwe lucht. Fred, kom hier. Het is nu een graadje of 18. Redelijk fris. En dan zeg ik fris tussen aanhalingstekens. Want 18 graden is natuurlijk niet heel koud. En ja, verder weer. Het is een mooie weer vandaag. Ben je gewoon lekker aan de wandel. En radio,
0: ja. Geniet
2: radio, van
0: de dag. Ja. Wie hoort er nog in? Fred, hey Fred. Fred, kom hier. Fred, kom hier. Fred, wel. Mickey, zoek. Zeg het ook wel eens, hè. Ik vind het wel schoon dat ze zo'n beroep opzetten. Dat ze kunnen zeggen, wat best, ik ben zo opzetten. Nou, dat vind ik toch wel iets. Dat vind ik zo heel bijzonders eigenlijk. Waanzinnig. Dat veel op mij mogen maken. Dat we die binnen onze gelederen hebben natuurlijk. Hier in de Limburgse provincie. Op prachtige natuur te vinden. Ze worden Sjeupjes daar lekker rond kunnen dwarrelen.
1: Ja, dan gaan we toch maar weer eventjes richting het water. We hebben natuurlijk de bossen gezien, de Beegder Hei. Mm-hmm. En nu gaan we naar het sluizencomplex in Bijlveld. En ja, hij heeft er echt patent op, maar ik zie ook weer het water als een spiegel.
3: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit het stuwencomplex Bijlveld. Ja, het is vanochtend al een hele mooie ochtend. Blauwe lucht, 22 graden. Klein beetje wind uit de zuidoostelijke richting. Kracht 2. Voor de rest, ja, wordt vandaag een tropische dag met 36 graden. Ja, dus mensen, als je buiten bent, drink voldoende. Smeer je goed in. En let ook op de medemens, want het is natuurlijk erg warm. Dus echt gevaarlijk. En voor de rest, de groetjes. En tot morgen.
0: En tot morgen, radio. Dat is ook wel zo'n plekje. Dan kan ze langs fietsen, langs de Maas. Dan zitten ze altijd bij het hengelje. Zitten ze er lekker een beetje te vissen. Zo heerlijk, jongens, op de vakantie op zijn laatste dag. Dan kan ze even lekker, kan ze dan helemaal de kop leegmaken.
1: Ja. We hebben nou de Hei gehad.
0: Ja.
1: We hebben Bijlveld de Stuw gehad.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan we nu maar eens eventjes het dak op.
0: Ja.
4: De luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vanavond Zuidoosten, start met overwegend helder weer. We zien een strak blauwe hemel, geen wolken in de lucht en geen vliegtuigstrepen die waarnemer zijn. Wat wel waarnemer is, is aan de horizon die oranje-gele gloed die verschijnt. Als we langzaam van het Zuidoosten richting Oosten gaan, zien we daar de fireball weer verschijnen. Die vanochtend rond 6:20 zijn reis begonnen is en vanavond rond 21 en 1 minuut na 9 zijn reis eindigt. Vanuit het oosten richting het noorden, ja, daar zien we weer wederom de strak blauwe hemel. Blauw, blauw, hemelsblauw, zou heel veel Tura zeggen. Temperatuur 17 graden. Er staat een matige oost-zuidoostenwind. En windvlagen van geen betekenis. Code geel is vannacht rond 4 uur alweer afgegeven, gezien de stijgende temperaturen gedurende ochtend en middag. Het is droog, zogezegd. Blijf smeren, denk in de zonnebril. Denk aan de dieren en natuurlijk aan de ouderen om daar wat extra zorg voor te hebben. Verder wens ik jullie een fijne uitzending, fijne dag toe. Radio.
0: Radio. Vanaf Maastricht, Aachen Airport, hier in de L1 Ochtendshow. We hadden net Robert Simons bij ons in de uitzending. En kijk eens even op mij op televisie, daar zien we ze, de twee schaapsherdershonden.
1: Ja, ja. Het is toch uit de bek, hè?
0: Ja, joh, het is een bek af, hè.
1: Ja, nou, bek af, het is ook te warm voor die honden.
0: Ja, dat moet toch veel rennen, van links naar rechts, van hond naar her. En ik zei net, het Fred, nee, zit Robert, Brett en Joy zien dat. Hey, Brett en Joy, goedemorgen. Zullen we hem nu even te zien, hoor? Die mogen even pauzeren. Mogen even zien kiezen wat iets straks. Weet ze niet. Wat hebben we nog over, Maarten?
1: Natuurlijk hebben we er nog eentje over.
0: En dat is...
1: André van Maris.
5: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze donderdagmorgen benoemt de grashoek de weerwaarneming. De loog is weer kloor en helder en ja, veel blauw erin.
0: Ja.
5: Er is een beetje wind vanmorgen, hier ook een beetje. Op het moment is het goed toeverboeten, want het is heerlijk even gewild nu.
0: Mm-hmm.
5: Ja, en in de loop van de dag dan zal het wel weer erg warm gaan weeren, want 5, 36 graden is niet ondenkbaar. Dus dat wordt weer een dag van veel drinken en goed beschermen tegen de zon. Goed op elkaar letten. En niet te zwaar gaan werken, want dat heeft met zo'n weer ook totaal geen zin. Nou, ik wens u in de studio een hele fijne dag en... Radio,
0: dood rustig aan. En we stoven daar ook wel een beetje op het standje rustig. Maar niet voor straks, want dan komen de mensen er weer aan... die mee mogen doen met K3. We gaan de opgave zo meteen geven. Blijf heel lang het ruimen, hier is om L1.

0: Blijf je langer druimen. Misschien kun je vandaag in de druimeloot als een keer een levende leven wil zien. K3.
1: Zing mee met K3.
0: Meld je aan via de L1-app. K3 even een app. En kan zo maar zien dat er straks een uitzending komt en dit bos afzingen. Focus, focus, la la la la la la la. En verder is verder gedoogd dit. Geef hem maar even door en zorg dat ze tot 10 uur bereikbaar best. En ken ze misschien straks met die kleine kindjes samen naar K3. En dit is Kylie Minogue, Love at the First Sight. Zometeen even bellen met Mallorca, want er zit Henk Bril in Nieuwstad. Deze gisteren ja, heeft er gekeken door met een speciale lens voorzien de camera om te kijken wie de eclipse stoor was. Maar dit in een volle verduistering gezien. Of het gelukkig is, zien we straks.

0: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Happy birthday, Porta. Bij

0: beter meteen naar Porta.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
1: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hackert. Beweegt Limburg.
3: Brand 3 5 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35vanight.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Tegen een kerkradenaar is een jaar cel en tbs geëist voor diverse brandstichtingen en pogingen daartoe in zijn woonplaats. Door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer druivenrassen verbouwen die normaal in Frankrijk of Zuid-Afrika voorkomen. En de provincie Limburg trekt tussen 2027 en 2030 ruim 1 miljoen euro uit voor het bestrijden van wasberen.
15: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
17: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
16: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
18: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
19: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
18: Nou, de boekingen vliegen omhoog. Oh, ja. Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in één keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
16: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
20: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
0: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij vivantes.nl.
21: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
22: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
23: Liefde voor Limburg. Deze week te winnen in de LA Ochtendshow.

0: was het een goede nacht. Het is de vroeg. Black Eyed Peas bij L1. Gewoon eens even de pups gezoeten, eigen vrieven. En even snorproten van gisteren. Met de eclipse was het spannend.
1: Vrief die pupsje uit die ogen.
0: Oh, vuur, dat hebben we er gezien, joh.
1: Spring maar uit die warme bed.
0: Vuur foto's.

0: is hij nog minstens BDM Force Mechanie geslopen. Want gisteren spraken we ook al met amateurastronoom Henk Brille het Nieuwstad nog voor de zonsverduistering. Was met het ganse gezin speciaal afgereisd naar Mallorca, waar de zon volledig achter de maan verdween. En daarna was er nog iets voor ons te zien. Afgelopen nacht waren ook de Perseïden te zien, de jaarlijkse sterrenregen. Henk heeft dus een bijzonder astronomische avond en nacht achter de rug. Dat neem ik aan. Dus kijk, als hij al wakker is. Henk, goedemorgen.
1: Heb je überhaupt geslapen,
0: Henk?
1: Nou, ik zal je vertellen, ik was kapot. Ik ben om 1 uur aan het slapen. En toen dacht ik, nou ja, die vallende sterren, dat is elk jaar. Dus ik heb mijn camera opgesteld op automatisch. En die heeft elke 15 seconden een foto gemaakt. Oh. Dus dan moet ik straks door 1400 foto's heen om te kijken of de meteoren opstaan.
0: Ja, maar ik hoop voor jou dat de batterijen dit hebben uitgehouden.
1: Ja, nou, dat is altijd wel een dingetje. Maar ik heb een speciale batterij, die loopt op een powerbank. En dan houdt hij het wel de hele nacht weer vol. Nou, dus dat is wel fijn. Maar goed, het was natuurlijk het toetje. Hè? Het hoofdgerecht, dat was de eclipse. En
0: Vertel.
1: Och man, ik heb in de rat gezeten. We zaten te eten. Ja, nee, echt serieus. Ja. Ik heb pintjes gezweet. Oh. Nee, dat was hier al warm, moet je nagaan. Nee, wij zaten te eten in een klein restaurantje bij een van de sportcentrum in het dorpje waar we zaten. Met een onuitspreekbare naam. Saint-Eugène of zoiets, weet ik veel. Hoe kom je erop? Nou ja, maar hoe dan ook, we zaten daar te eten. En ik zat zo naar de horizon te turen, naar de bergen, zeg maar. Want daar zou... Dan zouden we het gaan zien en de zon die zou pas na de totaliteit achter de bergen verdwijnen. En ik zit te kijken, ik denk, potverdikkie, wat zit daar nou? Toen zag ik een hele kleine wolkenband. Dus oei, ik zeg zo tegen mijn vrouw en kinderen, ik zeg, jongens, dit vertrouw ik niet, hè? Dus nou, wij naar de plek waar we zouden gaan kijken. Perfecte plek overigens, heel erg mooi. Ja. En die wolken die gingen maar niet weg. Sterker nog, die werden steeds dikker. Dus ik zeg tegen ze van, ja jongens, dit vertrouw ik niet. Ik ga kijken of we nog naar een andere plek kunnen. Maar ja, om dat te doen moet je natuurlijk wel een beetje goed zien waar is nog geen bewolking.
0: Ja.
1: Nou ja, dan kwam ik er uiteindelijk op uit dat de plek waar we naartoe zouden kunnen gaan, dat was nog een uur rijden. Nou ja, die tijd hadden we niet meer. Dus dan is het gewoon, we zien al waar het schip strandt. Nou, en het schip is uiteindelijk wel gestrand, maar pas... Na de totaliteit.
0: Oh.
1: En dat is wel heel bijzonder. We hebben dus eigenlijk de totaliteit deels door de wolken gezien.
0: Ja.
1: Maar dat deed niks af aan hoe mooi het was, hoor. Het was fantastisch. En met name het kleurspel bij zo'n laagstaande zon die geduisterd wordt. Dat is subliem. Ja, dat is echt subliem.
0: Je hebt ons een mooie foto gestuurd waar we toch wel de totaliteit een klein beetje kunnen zien. Met een soort halo rondom de maan heen. Dat ziet er wel prachtig uit. Maar ja, ook daar zien we wat. We denken ook bij onszelf, is de foto een beetje wazig? Nee, het is toch gewoon. Het zijn toch gewoon de wolken. Het is toch niet weer een beetje 1999 voor je?
1: Nee, echt niet, echt niet. Nee, we hebben het allemaal goed kunnen zien. En we waren hartstikke euforisch na afloop. Dus we zijn hartstikke blij. En we hebben gewoon alles gezien wat we wilden zien. Als je goed op de foto kijkt, dan zie je links en rechts van de maanrand of de zonsrand, is maar net wat je het bekijkt, zie je een hele rode vlek. Nou, dat is een zonnevlam, een uitbarsting op de zon. Ja. Die waren hartstikke helder en dat was gewoon prachtig. Maar de schemeringsverschijnselen waren enorm. Je zag gewoon zowel links als rechts van de verduisterde zon, zag je gewoon echt hele dikke schemering.
0: Ah, ja.
1: En wat ook prachtig was en dat hebben jullie in Limburg ook al een beetje gemerkt, dat het licht veranderde.
2: Ja, dat was echt fantastisch om mee te maken, hoor.
1: Ja, en hier werd het licht, dat kreeg gewoon een hele zacht gouden glans naarmate de verduistering vorderde. En op een gegeven moment gaat het gewoon zo hard. Ja, en dan ben je gewoon sprakeloos.
0: Voor jou dus geslaagd, maar hoe is het voor je gezin? Vonden ze het ook helemaal top?
1: Ze vonden het super. Iedereen was even blij en even... Ja, we waren gewoon door dolle heen, mag je wel zeggen. Dus het was echt top.
0: Zijn ze nou eigenlijk allemaal besmet met het virus wat jij hebt? Met het bestuderen van de lucht en het turen daarna? Zijn ze nou echt helemaal zo van, ja pa, je hebt ons nou eens meegegeven, daar gaan wij mee door?
1: Nou, die indruk heb ik wel, want ze begonnen al over de volgende.
0: Nou, dan weet je al wanneer je de tickets moet boeken, hè, volgend jaar.
1: Ja.
0: Ja, goed, Mallorca was natuurlijk een prachtige plek. Weinig luchtvervuiling, maar ja, dan krijg je dan toch die wolken. Daar kun je voor de rest helemaal niks aan doen. Maar goed, dan die sterrenregen, die moet je nog even gaan bekijken. Maar die heb je al vaker gezien, zei je.
1: Ja, die heb ik vaker gezien. Maar ik moet zeggen, ik heb dus tot 1 uur opgebleven. Dat had ik er al 5 gezien. We waren een paar erg helder.
0: Mm-hmm.
1: Dus... Ja, dat was ook wel weer de moeite waard. Dus petje af voor de mensen die zowel naar de eclipse hebben gekeken als naar de sterrenregen, hoor.
0: Ja, jij petje af voor een mooie verhaal wat je ook op LN Televisie hebt gisteren hebt laten zien, van dat je er bent geweest met je gezin. En ik neem aan dat het volgens de astronomische uitstapje weer gepland staat.
1: Nou ja, dat speelt wel door mijn hoofd, ja. Laat zo
0: neem eens even mee, waar ga je naartoe? Wat wil je nog zien?
1: Nou, ja, ik zou nog graag... Kijk, ik heb het Noorderlicht natuurlijk al een flink aantal keren in Nederland gezien. Ook schitterend. Maar ik zou het dan wel een keer in Lapland willen zien. Ik heb het ooit vanuit Spitsbergen gezien. Dat was ook heel bijzonder. Ik zou dan wel eens naar Lapland willen gaan ervoor.
2: Wat let je?
1: Ja, 2 augustus volgend jaar is de totale zonsverduistering. Die loopt dan onder andere over Egypte. Onder andere over Luxor.
2: Ja.
1: Waar de koningsgraven liggen. Nou ja, goed, ja. Daar gaat dus iedereen naartoe. Dus ik denk dat ik naar een woestijnoase ga.
0: Nou, wie weet dat we jou met een kameel door de woestijn heen zien banjeren. Dan met de camera op de nek. En daar mooie foto's en filmpjes van maken. Maar fijn dat het voor jou in ieder geval dit keer wel geslaagd is vanuit Mallorca. Nu nog een paar dagen lekker vakantie vieren.
1: Nee hoor, we vliegen morgen terug.
0: Hoppakee, dat zijn de echte. Hoppakee, dus voorbij. Ja. En gelijk terug naar Limburgse land. Henk Bril en familie, dankjewel.
1: Okay,
0: voor je mooie verhalen en voor de mooie beelden die je ons hebt gestuurd. Hè.
1: Goed zo.
0: Hoi, tot hoi, hoi, hoi. Henk Bril van Mallorca, waar hij de zonsverduistering heeft gezien.

0: Engelie zong erover, Choose and Text, en zie je alleen in de Ellen Ochtendshow. Wat die is voor
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, we hadden het dus juist al over, hè, met Henk Bril uit Nieuwstad, die met zijn hele gezin afreisde naar Mallorca om het schouwspel daar te zien op een hele hoge berg. Ah, alleen had hij weer last van wat bewolking. Maar goed, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Er was voor veel mensen gisteren het moment van de avond, de zonsverduistering. Ze keken hoe bijna 90% van de zon werd bedekt door de maan. En voor sommigen was het niet de eerste keer.
2: De kleuterschool, dat was de 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag.
3: Ja. Ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op het schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen. En ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
0: En vandaag wordt bovendien opnieuw een natuurfenomeen te zien, de vallende sterren. En het zijn eigenlijk stukjes ruimtepuin die gaan gloeien als we de Dampkring binnendringen.
4: Gepensioneerden van de grote fondsen krijgen mogelijk volgend jaar een hogere uitkering. De pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel deden het goed op de beurs. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie, zegt deze verslaggever.
5: Tot nu toe leveren ook die

0: grote techbedrijven, als je gewoon kijkt naar hun bedrijfswinsten. Ja, en is het sentiment op de beurs gewoon hartstikke goed. Maar die pensioenfondsen doen het ook hartstikke goed op het gebied van vastgoed bijvoorbeeld. Zij lenen ook veel aan landen, maar ook bijvoorbeeld aan andere bedrijven. En daar wordt ook behoorlijk wat aan verdiend, aan de rente.
1: Ja, is het in het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markt? Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog, maar ook andersom natuurlijk.
2: En dan de Nederlandse estafettezwemsters. Die hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af.
3: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland, Europees kampioen in 3:31.89.
2: En dat is de tweede gouden medaille voor Nederland tijdens dat EK.
1: En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van de Nederlands elftal. Hij heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De naam van de 46-jarige Spanjaard stond bij weinig mensen op het kandidatenlijstje, zegt correspondent Edwin Winkels.
4: Toen Ajax een nieuwe trainer zocht, hoorde je wel Xavi voorbij komen, maar op zoektocht naar een bondscoach van het Nederlands elftal helemaal niet. En ook hier niet. In Spanje, waar het toch heel veel snel uitlekt. Hij heeft het heel erg stilgehouden. Ik weet ook niet sinds wanneer die contacten zijn.
1: Ja, de eerste test van Xavi en het Oranje elftal is al eind volgende maand. Ja, en dan is Duitsland alweer de tegenstander in de Nations League.
2: Ja, dan... Goed, dan zeg ik maar voor de rest niets op. En dan, wat is gebeurd er meer op deze donderdag de 13 augustus? Femke Broedersbol loopt op de vierde dag van de EK Atletiek in Birmingham in de halve finale van de 800 meter. En Ajax en FC Twente staan op de rand van plaatsing voor de play-off van de Conference League. Hans Biekebrood en het L1 Media Overzicht.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Speelgoed en koopjes, die vind je natuurlijk op Retail Park Roermond. Bij Action en Toy Champ. Shoppen is fun op Retail Park Roermond.
2: Ik zal shoppen, gratis parkeren.
3: Happy birthday, Porta.

0: beter meteen naar Porta. Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
1: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
2: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
1: Dress up and sing along like nobody's watching.
2: Get your tickets at thedoolhof.nl.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
5: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
6: Stiel Heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Hey Raymond!
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: 8:30, dit is het LN Nieuws, waar we beginnen met de bestrijding van wasberen.
14: Provincie Limburg trekt namelijk tussen 2027 en 2030 ruim 1 miljoen euro uit voor het bestrijden van die wasberen. In Limburg leven er naar schatting bijna 100. Opvang, sterilisatie en herplaatsing blijken volgens de provincie geen haalbare opties meer. Europese regels verplichten Nederland de invasieve exoot uit de natuur te verwijderen. Volledige uitroeiing blijft lastig, omdat wasberen ook vanuit Duitsland en België onze provincie binnenkomen. Het OM eist 12 maanden cel en tbs met voorwaarden tegen een 37-jarige man in Kerkrade. Hij heeft bekend dat hij vorig jaar 2 bestelbussen in brand stak en probeerde een graafmachine in brand te steken. Volgens deskundigen kampt de man met psychologische problemen en is er kans op herhaling. Hij is eerder ook al eens veroordeeld voor brandstichting. Door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer laatrijpende druivenrassen verbouwen. In Noorbeek groeit bijvoorbeeld Chenin Blanc, een druif die vooral bekend is uit Zuid-Afrika. Wijndomein Herenhuis ter Pleij zegt als eerste in Nederland wijn van deze druif te hebben gebotteld. Maar er zijn volgens wijngids Maurice Warnier ook andere druivenrassen die hier nu wijn opleveren.
15: Het is heel apart dat dat kan in Limburg. Maar we hebben ook Bordeaux-soorten zoals Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Semi-Over Wit. Ja, die verwacht je niet.
14: De Limburgstalige korte film Riffel van de 28-jarige Jentel Vlagels uit Geleen is geselecteerd voor het prestigieuze Holly Shorts Film Festival in Hollywood. De film wordt maandag vertoond en vertelt het waargebeurde verhaal over de opa die zijn jongere broer verloor bij een mijnongeluk. Vlagels reist zelf naar Los Angeles voor de wereldpremière. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag extreem heet en zonnig. Bij een zwakke tot matige oostenwind stijgt de temperatuur naar lokaal tot 37 graden. De lucht blijft erg droog, waardoor de warmte niet drukkend aanvoelt.

0: Bramski. Oh, ik ben er best wel hyper van de Gypsy Kings met Bailen mee. Maar ja, goed, nu kent ze nog hyper weer. Maar vandaag werd het 36 graden. Moest ze toch een beetje rustig aan doen.
1: Zing mee met K3.
0: Maar goed, sommige mensen gaan zeker niet rustig aan doen vandaag. Want die gewoon met trillende beentjes zitten te wachten. Toen misschien Veurwa gewoon bellen straks. Kan zich aanmelden. Want vandaag gewoon weer kaarten weggeven voor K3. De meeste wat we hebben, zijn allemaal moeders die zeggen van... Oh, met mijn dochtertje,
2: Heerlijk. Heb één man ertussen gezien nou.
0: Al een man tussen.
2: Ja.
0: Wat moeten ze doen? Dit afzingen. Hup, in september komen ze in de Doolhof van Tegelen. K3, de nieuwe K3, wil ze dit afzingen? Laten we eens even weten. En app door ons K3.
1: Ben jij die grote K3-kenner?

0: Hanne, Macht en Julia brengen een volledig live concert met uitgebreide live band. Het sfeervolle openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Want K3 komt eraan en misschien best dichter wel bij.
1: Zing mee met K3. K3.
0: De ganse week gewoon op mij zingen hier met K3-liedjes. We hebben wel van alles gehad. Oh ja, lele, nummer gaat op. Mama C, mama Sa, mama Sakka.
2: Dat is jouw favoriet, hè?
0: Ja. Ik ben helemaal fan van K3. Ik heb ook zijn regenboogjurkje toestikken.
2: Die van vandaag is mijn favoriet, hoor.
0: Dat dacht ik al, want vandaag is het Hocus Pocus. We gaan nou Helena Veen naar Petra Nagel. Petra, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Stel nou voor dat je die kaarten wint voor K3. Voor wie zijn ze dan?
3: In ieder geval voor mijn dochter van 10. En waarschijnlijk wil de dochter van 20 ook nog wel mee.
0: En ik denk dat Petra zelf ook wel mee wil.
3: Ja, of die vriend gaat mee. Want die vindt natuurlijk K3 ook nog wel mee.
0: Weet je wat dat is? Dat is een beetje foute muziek, zeggen ze vaak. Als je een heel leuk feestje hebt en je hebt er een paar biertjes of een paar wijntjes gaan naar binnen, dan zing je ze toch stiekem allemaal mee, hè?
3: Zeker, ja, absoluut.
0: Dat is een beetje guilty pleasure, hè?
3: Absoluut.
2: Ja, en ben jij nou fan van de oude of de nieuwe?
3: Door de dochter van 20 de oude, maar door de dochter van 10 de nieuwe. Dus allebei zijn dit wel.
0: Ja, maar het mooie is, ze zingen allemaal dezelfde liedjes. En dat maakt eigenlijk helemaal niks uit welke dat is. Nee. Hey, maar nu even aan jou. Hoe is het met de stembandjes? Zijn ze goed gesmeerd?
3: Nou, het helemaal top klinkt. Ja, het moet goed komen.
0: Nou, oké, we gaan het proberen.
3: Je hoeft geen tovenaar
0: te
3: zijn.
0: We gaan even checken. Ja.
4: Je kan toveren. Nee, je hoeft geen tovenaar te zijn.
0: Attentie, Maarten, is dit goed? Ja! Petra, ik heb er niet één, ik heb er niet twee, ik heb er ook niet drie. Ik heb gewoon vier kaarten voor K3.
3: Stop!
0: 6 september, zet hem maar groot in je agenda, ben jij erbij. En dan kun je meezingen, nogmaals. Ja goed, dan, ik vond het nou al knap, want ik ken wel, iedereen kan toveren, maar dat houdt het voor mij al op. Maar jij deed het hartstikke goed.
3: Ja, mooi. Top.
2: Het wordt een familieuitje, hè?
0: Ja, dat wordt zeker een familieuitje, dat weet ik nou al. Ik ga je ontzettend veel plezier wensen. En laat ons even weten hoe dat geweest is, hè?
3: Gaan we doen.
0: Veel plezier. Hoi.

0: bedankt, Suma. Dankjewel, Libby L1. Zeker met de Limburgse revolutie, waar we nog steeds mee bezig zijn. En af en toe dan gooien we er eens een beursje tussendoor, dat ze denkt van, wat zal dat toch zien? Nou, nu is het net al een pleitje van Zoemar. En ja, daar zit een heel leuke regel in. En die ging over comments zitten op de slup. Comments zitten op de slup. Ja. Oftewel, de vraag van vandaag is, wat betekent het woord slup? Nou, laat het ons even weten via de L1-app.
1: L1 live vanaf het Zomerparkfeest in Venlo.
0: We zijn erg benieuwd, want in Venlo, daar spreken ze dat ontzettend veel. Daar hebben ze het vaker over de slup. Het Zomerparkfeest, dat komt er ook aan. En zo meteen gaan we even bellen met de voorzitter van het Zomerparkfeest. We zitten erg benieuwd wat de voorbereidingen zien, want vandaag gaan we allemaal weer beginnen in het Julianenpark in Venlo. En de schoenen is, L1 is er ook bij. En die zijn op dit moment al onderweg, is tenminste. Ze hebben de motor net gestart en gewoon de studio er straks neerzetten. En morgenmiddag de komende uitzendingen van L1 Live van hoe het Zomerpark in Venlo, het Zomerparkfeest, oftewel het Julianapark.
2: Ha!

0: gids voor K3 in Tegelen.
1: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op Tergasom.nl.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Tegen een kerkradenaar is een jaar cel en tbs geëist voor diverse brandstichtingen en pogingen daartoe in zijn woonplaats. Door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer druivenrassen verbouwen die normaal in Frankrijk of Zuid-Afrika voorkomen. En de provincie Limburg trekt tussen 2027 en 2030 ruim €1 miljoen uit voor het bestrijden van wasberen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
10: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot met gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
9: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
11: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo €300-400. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
9: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden.
12: Vakantie voorbij, nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Hey Frank.
14: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
13: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
14: Oh ja, joh.
13: Gereedschapkist, de meterkast.
14: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
13: Hé, hoe weet jij dat nou?
14: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
5: Top! Jij blijft Bob.
13: Love, Kees.
14: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
15: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
16: Liefde voor Limburg.
17: Deze week te winnen in de L1 Ochtendshow. Tickets voor K3 in Tegelen.
16: Dit is L1.

0: Tot uur op de social media. Maar Wurgen leert ook van ons huren. En dat deden we straks al met Kom eens op de slup zitten. Want dat soort in het liedje van Zuma. Kom eens op de slup zitten. Wat betekent dat? Marcel, Marcel, goedemorgen. Dit moet toch wel uit het stadje van Lolle Plezier komen.
1: Goedemorgen. Vanuit het zonnige Venlo.
0: Hallo.
1: Slup betekent eigenlijk... dan zit ze op de schoot. wie kent ze dat het beste uitleggen? Die reeds op de been zitten. Gewoon lekker bij elkaar op de slup.
0: Inderdaad.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: En de volgende keer. Goeie.
0: Dankjewel, goed zo. Ook Mieke Munnings, Sven Meese, Marian, Mario Kremers en nog veel meer andere mensen. En Erik, dat willen we dus ook weten. Op schoot zitten of in een geweldige Nederlanders op schoot zitten. Op een slup zitten. Ja. Op een slup, dat gaan we zeker doen. We moeten nog even bellen met de Zoonparkfeest in Venlo. Man Preten Gil, dat is de voorzitter. Ja, dat is al wel bezig met de voorbereiding, hè?
2: Als dat nu niet zo is, dan gebeurt er niks natuurlijk, hè?
0: Zijn allemaal kloren, joh.
3: Het is zomer.

0: Oostenrijk. Goed zo, welke Melke sokken erin? Dat is maar goed, Kump, hè? We hadden het over de slup, het pleisje van Zuma, maar dan wel de Venlose slup, want dat weten we wel eens wat dat betekent. Ja. Op schoot zitten bij iemand. Maar we kregen nog meer inzendingen binnen. En in Maastricht de nummers hebben we anders, hè? Zinnig wie Sven Meese. Die zit of een misschien Sjoerd, op de Sjoerd, zeggen ze door. Thea, ja. Wat denk Stig eigenlijk?
1: Goedemorgen, L1. Loop me niet zo op de slup. Dat betekent, loop me niet overal naar. Loop me niet op zit me niet op mijn slippen.
0: Maar... Oh, dat?
1: Groetjes, Thea.
0: Hoi, Thea. Dankjewel voor die bijdrage van Thea. Gaan we naar, ja, Oeden van de Velles uitspraak.
2: Remun.
0: Naar de Remunse uitspraak, ja. Jong. Want voor mij hebben we volgen al een tietje. Mikey uit Remun. Geen koffie drinken.
3: Welkom bij Starbucks, wat kan ik voor u maken?
4: En de deur, luister, Mikey heeft elke werk vandaag. Doe ik een tas koffie.
3: Oké, en wilt u die dan Americano?
4: Wat Americano? Bing, zo het mijn neefke.
3: En wilt u dan amandel, haver, kokos of gewoon koeienmelk? En als u koeienmelk wilt u die dan half vol of...
4: Nee, Iser gezegd, gewoon zwart. Wat snapt ze niet in een tas koffie?
3: Oké, wilt u niet eens een lekker siroopje erin?
4: Heur dat, siroop. Ik wil gewoon een tas koffie, geen limonaad.
0: Mikey uit Remun, IBL 1 in Ellen Oosterschow. En dus wel op socials, 100.000. In de keren werden dit soort uitspraken gevolgd. En dat vinden we sure, hè? Limbus Revolutie gaat door. Zeker bij LA met een Majors. En all about the money. En zo meteen laatste nieuws van de parkvierste, zonneparkvierste Venlo. Door met de voorzitter Manfred Gil. Maar goed, eerst Majors op L1.

0: kent het wel, hè? Venlo, stedje van lol en plezier. En de lotnood, het stedje van lol en plezier. Zijn naam er hier aan doen. Zeker de komende 4 dagen van de veranderde Julianapark in Venlo weer. In 1 groot festivalterrein. Het Zomerparkfeest, gratis toegankelijk. En trekt toch over die 4 dagen ruim 19.000 bezoekers. Met zo'n 100 acts en zoveel meer dan alleen muziek. Ook theater, dans, film, kunst en wetenschap die staan op het programma. Vandaag gaat het feest wederom van start. En daar praten we over met Manpreet Schil, voorzitter van de Zomerparkfeesten. Goedemorgen, Manpreet.
1: Goedemorgen.
0: 4 dagen, 100 acts, 10.000 bezoekers. Hoe houden jullie dat vol en hoe ben je er al klaar voor?
1: We zijn er zeker klaar voor. Het is inmiddels onze 48e editie. Dus we weten in ieder geval wat ons wel te wachten staat. Dus wij staan in de startblok en kunnen vanavond van start.
0: Ja, en dat ga je zeker van over start met een heel mooi programma. Wie stelt ze dat eigenlijk samen? Heb ze goede programmeurs voor die klooster?
1: Jazeker, we zijn zelfs al bezig met volgend jaar en het jaar daarna al. Dus onze programmeurs die beginnen eigenlijk nadat de editie is afgelopen met weer het boeken van de acts.
0: Ja, we zijn zelf een klein beetje door die programmeurs zijn agenda gekeken. En we hebben gekeken wat er vandaag allemaal kwam en wat er allemaal sowieso te zien is. Vanavond is ook een opera om brainwaves te zien, waarbij hersenactiviteit van een operazangeres dan weer zichtbaar wordt gemaakt op haar jurk. Hoe komen jullie aan zoiets bijzonders?
1: Ja, dat moet je toch in een van de 15 programmeurs vragen. Die scouten in ieder geval hele stad en land af. Maar dat ze met dit soort parentjes komen, dat is altijd ook voor mij een hele bijzondere ervaring. Laat ik het daarop houden.
0: Kun je er zelf ook een klein beetje van genieten? Of heb je het zo druk dat je het zelf allemaal niet meemaakt?
1: Nou, we zijn uiteindelijk met bijna 1000 vrijwilligers. Maken we dit evenement mogelijk. Dus de last wordt gedragen op meerdere schouders. En we hebben een heel sterk team. Dus ik ben vooral heel erg tevreden hoe het nu gaat. En iedereen draagt zijn steentje bij. Dus samen maken we dit mogelijk.
0: Ja, met die vele vrijwilligers. Dus zijn zij de drijvende kracht eigenlijk. En daardoor kun je het festival nog altijd gratis toegankelijk houden. Dat is wel belangrijk voor jullie, hè?
1: Ja, zeker. En als je kijkt even zoals je het introductieplaatje deed. Bijna 100.000 bezoekers. 4 dagen lang vrij toegankelijk en dat 48 jaar en nog volledig door vrijwilligers georganiseerd. Er is geen tweede zomerparkfeest in Europa, dat kan ik je wel vertellen.
0: Kom naar Venlo, steedje van lol en plezier. Ja, we zeggen het zo vaak al bij L1. Hè. Maar Manpreet, het wordt wel warm. Welke maatregelen nemen jullie voor de bezoekers en medewerkers?
1: Ja, goede vraag. We hebben daarop wel kunnen inspelen. Want we zagen het natuurlijk al maandag al gebeuren dat de donderdag en vrijdag behoorlijk warm gaan worden. Mm-hmm. Het aantal watertappunten hebben we verdrievoudigd. Dus je kunt ook op alle dagen, dus ook niet alleen maar donderdag, vrijdag, maar ook zaterdag, zondag, zijn de tappunten allemaal open. En daarnaast hebben we ook het aantal schaduwpunten met 30, in ieder geval ook verdrievoudigd, zodat iedereen, of althans zoveel als mogelijk, ook beschut kan komen te staan.
0: Ja, 36 graden vandaag al, morgen dan. Maar leuk is, wij zijn er ook bij.
2: Live vanuit het Julianapark in Venlo.
0: Live uitzendingen van L1 Radio. En ik neem aan dat je zelf bij ons in de truck ook nog eventjes een woordje komt doen.
1: Uiteraard. Ik ben er zeker te vinden.
0: Als je zelf naar het hele lijstje kijkt wat die programmeurs hebben samengesteld, wat vind je zelf dan de allermooiste en wat denk je van, nou, dat moet ik zeker zien?
1: Ik heb er wel een aantal, maar vooral wat je zelf al noemde, vanavond Jassa, daar wil ik wel echt naartoe gaan. Dat wordt een hele bijzondere beleving, denk ik.
0: Maar ook, hij was maar een clown. Die kunnen we ook, hè, Ben Kramer.
1: Die hebben we ook en die ga ik ook wel zien, hoor.
0: Goed, L1 Radio is er vanaf morgen weer aan bezig bij de Zomerparkfeesten met gasten, met muziek, met sfeer vanaf het festivalterrein. We spreken elkaar nog en ik ga je ontzettend veel plezier wensen en ook ontzettend veel succes met het organiseren van de volgende editie waar je nu al mee bezig bent, hè, eigenlijk?
1: Zeker. Ja, zeker. Want we gaan over 2 jaar 450e editie. Daar zijn we al mee bezig.
0: Jij bent dan ook een speciale editie.
1: Ja, zeker. Daar zijn we nu al mee bezig om vooral te kijken. Dat willen we uitpakken. Vooruitzien is regeren. Dus we zijn met hele mooie dingen bezig.
0: Wij gaan er naar uitkijken. Dankjewel voor je toelichting, Manpreet Schil, voorzitter van de Zomerparkfeesten.
1: Dankjewel.

0: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
0: Ontdek nu bij Eckert de nieuwe Leap Motor B05 al vanaf €25.995.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte. Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: 9:30, dit is het LA Nieuws. Waar we beginnen met de bestrijding van wasberen.
13: De provincie trekt tussen 2027 en 2030 ruim 1 miljoen euro uit voor de bestrijding van wasberen. In Limburg leverde een schatting bijna 100. Opvang, sterilisatie en herplaatsing blijken volgens de provincie geen haalbare kaart. Europese regels verplichten Nederland de invasieve exoot uit de natuur te verwijderen. Volledige uitroeiing blijft lastig, omdat wasberen ook vanuit Duitsland en België Limburg binnenkomen. Het OM eist 12 maanden cel en tbs met voorwaarden tegen een 37-jarige man uit Kerkrade. Hij heeft bekend dat hij vorig jaar 2 bestelbussen in brand stak en probeerde ook een graafmachine in brand te steken. Volgens deskundigen kampt de man met psychologische problemen en is er kans op herhaling. Hij is eerder veroordeeld voor brandstichting. En door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer laatrijpende druivenrassen verbouwen. In Noordbeek groeit bijvoorbeeld Chenin Blanc, een druif die vooral bekend is uit Zuid-Afrika. Wijndomein Herenhuis ter Pleij zegt als eerste in Nederland wijn van deze druif te hebben gebotteld. Maar er zijn volgens wijngids Maurice Warnier ook andere druivenrassen die hier nu wijn opleveren.
14: Het is heel apart dat dat kan in Limburg. Maar we hebben ook Bordeaux-soorten zoals Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Semillon voor wit. Ja, die verwacht je niet.
13: Limburgstalige korte film Riffel van de 28-jarige Jentel Vlagels uit Geleen is geselecteerd voor het prestigieuze Holly Shorts Film Festival in Hollywood. De film wordt maandag vertoond en vertelt het waargebeurde verhaal over de opa die zijn jongere broer verloor bij een mijnongeluk. Vlagels zelf reist naar Los Angeles voor de wereldpremière. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag extreem heet en zonnig. Bij een zwakke tot matige oostenwind stijgt de temperatuur lokaal tot wel 37 graden. De lucht blijft erg droog, waardoor de warmte niet drukkend aanvoelt.

0: Hij heeft geen oren.
1: Oh!
0: Er heurt niks.
1: Ik dacht al. Ja, sorry Jur, maar mensen die in Remeun zitten. En ja, het komen misschien Mikey tegen. Maar dan moet ze ook opletten. Ja. Zeker in Remeun, want er is een koningspython ontsnapt.
0: Ah, zondag al, hè?
1: En ja, ja, dat weet ik. Maar die slang die had Luna is dan niet gevonden. Dus ik dacht, nou ja, misschien kunnen we die wel even lokken, die slang. Met, of moeten we. Ik ken ook dit door. Naar Frans Kronenberg, het is zingdurver Bella.
2: Oh, Bella Luna.
1: Ja. Dat ken ook natuurlijk, hè? Misschien dat die Dendelt er weer terugkomt. Ding ze niet?
0: Luna betekent maan. En dan denk ik weer meteen aan die zonsverduistering.
1: Nou, daar hebben we deze ochtend al veelvuldig over gehad. Zeker met Henk Bril. Met de ganse familie was afgereisd naar Mallorca. Heb het gezin, wat klein beetje bewolking. Maar goed, als ze naar Mallorca afreisd, door is het fijn. Daar hebben ze geen last van, nou tenminste nog niet, van de uitbarsting van de Etna. Dat is op dit moment wel al een probleem met weer. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Oh ja. Honderden vluchten zijn al geannuleerd of omgeleid. En veel mensen zoeken daarom alternatieve verblijfplaatsen zoals Palermo. Merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier. Heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol. En de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld. Dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
1: Nou, dus je kunt nog wel terug, maar als je er naartoe kunt, ja, dan moet je even afwachten natuurlijk, hè. Als we op vakantie zoals willen gewoon naar Sicilië. Als de Etna uitbarst, ja, dan komt er een wolk. Oeh, dat was het te weten. En van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden nu naar het uitkijkpunt om het allemaal te kunnen aanschouwen.
0: Ja, ja, ik heb daar ook beelden van gezien.
1: Echt hoor.
0: Is toch weer een behoorlijke uitbarsting.
1: Ja, zeer zeker, zeer zeker. Dus wat natuurgeweld. Van allerlei mooie natuurdingen zijn er natuurlijk ook te zien in de log. De Perseïde, of heet die dingen?
0: Perseïde.
1: Perseïde, joh.
0: De vallende sterren mag je ze ook noemen, hoor.
1: Ja, de mensen, dan mogen ze een wens doen als ze een vallende ster zoes. Veel gezondheid, veel geluk en een lekker flesje wien erbij. Nou, over de wien gaan we het zo meteen hebben hier bij LA.

0: Een ochtendshow. Het is dan vreugdveur. Misschien zitten ze nog wel lekker aan de koffie. Maar het ding is nog over een lekker wienkje. Een Limburgs wienkje. Want ja, klimaatverandering, dat stelt landbouw voor problemen. Maar het biedt wel voor de Limburgse wijnbouw nieuwe mogelijkheden. Want door de warmere zomers kunnen ook hier inmiddels druivenrassen groeien. Die vreugde vooral met veel warme wijnstreken werden geassocieerd. En dat voor ook onze collega Maries de Heus wel bijzonder. Daarom trekt hij de wijnvelden in. Ja, Maries, waar ben je nou precies?
1: We zijn in Noorbeek tussen de wijnranken van de Chenin Blanc druif. En dat is heel speciaal, want normaal gesproken wordt die alleen in Afrika geteeld. Maar sinds kort, met de warme zomers, dus ook in Noorbeek.
2: Ja, we zijn de eerste in Nederland. Ja, dat is de Chenin Blanc. Eigenlijk is dat de druivenras wat in Afrika heel veel geteeld wordt. In Afrika zelfs de Chenin Blanc is dat de, ze noemen ze een beetje de landwijn.
3: En die Afrikaanse landwijn vinden we nu hier. Want dit lijkt misschien op een plaatje van het dagboek van een herdershond. Het is een beeld van het moderne Limburg. De wijnregio die zich door klimaatverandering richt op laatrijpende druivensoorten.
4: Dat is heel bijzonder. Pas de eerste oogst achter de rug. Dat is heel apart dat dat kan in Limburg. Maar we hebben ook Bordeaux-soorten zoals Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Semillon van Wit. Ja, die verwacht je niet.
3: In 2010 maakte alleen deze reportage bij een wijnmaker in Zuid-Afrika die met een Cabernet Sauvignon-druif een wijn produceerde met een opvallende naam.
5: Achter me 283 hectare. Wijnranken met een bijzondere naam. Maastricht bestaat al meer dan 300 jaar. Dus tijd voor een kijkje.
6: Maar ons het nou begin om ons op eigen naam, Maastricht, Sauvignon Blanc op je markt te zetten, maar bij klein schaal.
3: En waar in 2010 deze Maastrichtwijn werd geschonken in Zuid-Afrika, zo vinden we nu, 16 jaar later, Zuid-Afrikaanse druiven op de flanken rond Maastricht.
4: Nou ja, sterker nog, hij staat er al eens. Eigenlijk is de cirkel rond. We zijn daar waar Zuid-Afrika ook op dat moment was.
2: Het is geen nieuws, maar met deze temperaturen van nu is het goed te doen hier in Limburg.
1: Ja, dus Afrikaanse wijn in Noorbeek.
2: Precies, dankjewel.
0: Afrikaanse wijn in Noorbeek. Ja, het klinkt wel exotisch, hè? Norbeers.
7: Ja, ook Zuid-Afrikaans gesprekken.
0: Ja, ja, nou, wetsen wat liever goed Limburgs brood. En misschien een lekker stukje proemen. Ja,
7: lekker, man.
0: Ja, dat kan. Gaan we doen. Doen we met de Janssen Bakkerband. Hibi alleen in de Ellen of

0: misschien dat ze wel zin in een stukje vlaai van Bussie Jurk. Moest er nog vlaai gaan halen. Zou Sjoen zien. Nou, welke vlaai gebeurt er? Kroortje de vlaai of zo. En het Sjoen is, dat hebben we in oktober ook weer de week van de Limburgse vlaai hebben hier bij
1: alleen. Ik heb er nog niks over gehoord, maar we zullen meneer Roebroeks eens even
0: aan de jas trekken. Ja, dat zullen we zeker eens even doen. Want ik eet dan altijd minder, hè. Want als er dan elke dag vlaai is, dan wil het buurlijk.
1: Ik zou er nu vast mee beginnen.
0: Dat gaan we zeker doen. Sjoen is, waarom ik gewoon begin, is mijn voorbereidingen van het aanstaande weekend. Daar komen de uitzendingen zelfs vanaf morgen eigenlijk al. Vanuit de zomerparkfeesten. Ja. Pogonellen met de voorzitter ervan. Is er gans kloofuur. Vanmiddag gaat dat allemaal gebeuren door in het Julianapark in Venlo. De kansels komen bekijken. Radio gaan we maken. Mensen interviewen, nummer op. En een beetje het festival gevul. De hoes brengen bij Jurgen, de hoeskamer. Maar goed, de kalender lodig toes. Van dicht, is zelf wel de kalender.
1: Dat zou ik hier laten.
0: Want er mogen niet aankomen. Ja. Maar dan mogen we wel nog loesteren, want dat is voor zover. Maarten hebben voorlezen, niet doet eigen gedichten, maar ook niet doet zijn eigen andere bundels in de bundel die er ook kloor heeft, omdat we toch een keer mee wil doen met het LVK. Maar de scheldwoorden kalender.
1: Ja, hier had ik nog nooit van gehoord.
0: Vertel.
1: Duidriek.
0: Een duidriek?
1: Een duidriek.
0: Wat is een duidriek?
1: Een sulletje.
0: Een sulletje?
1: Sulletje. Duidriek.
0: Moet ik onthaaien. Hey, Duidriek. Tot morgen. Zometeen Route Regio met Oscar Janneke. Tot morgen.

0: beter meteen naar Porta.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel.
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een kerkradenaar is een jaar cel en tbs geëist voor diverse brandstichtingen en pogingen daartoe in zijn woonplaats. Door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer druivenrassen verbouwen die normaal in Frankrijk of Zuid-Afrika voorkomen. En de provincie Limburg trekt tussen 2027 en 2030 ruim €1 miljoen uit voor het bestrijden van wasberen.
13: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden.
15: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Goeie pas, Paulussen, Paulussen!
17: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
18: Liefde voor
0: Bij jou. Dit is Route Regio.

Arnon Blans en What's Up BL1. Hele goedemorgen, Lusters naar Route Regio. Leuk dat ze erbij bent. We komen in de ganse provincie. En we beginnen in het noorden, want YouTube-ster en filmmaker Dylan Hages komt samen met zijn vrouw met een gloednieuwe bioscoopfilm. De film kiest de titel Fietskamp en gaat zich richten op het thema prestatiedruk bij kinderen. Verpakt in een spannend en humoristisch avontuur, zoals we van ze gewend zijn. Het verhaal gaat om de 12-jarige Lotte die alles perfect wil doen, maar als geheim had dat het niet kan fietsen. De opnames zijn inmiddels van start. En die komen binnenkort ook naar Limburg. Er wordt gefilmd in Halen en in Bergen ter Blijt. En met die film hopen de makers, ouders en kinderen een spiegelvuur te houden. De kinderen niet overal de beste in zijn, maar de hoofdzorg niet overal de beste in te zijn, om gewaardeerd te worden. Fietskamp moet volgend jaar in het vuurjaar in de bioscopen te zien zijn. Dan nog Sittard, want daar hopen lokale DJ's en muziekliefhebbers om het uitgaansleven nu leven in te blazen. Onder de naam Common Ground gaan ze vanaf september gratis feestavonden organiseren in poppodium Volt. De bekende hotspots uit het verleden zijn allemaal verdwenen en dus pakken veel jongeren tegenwoordig de trein om Maastricht. Of zitten ze samen toe eens op de bank. En met die nieuwe gratis evenementen in het café van Volt willen de organisatoren die drempel zo laag mogelijk maken om ervoor te zorgen dat er weer gezellig in Sittard gefeest kan buren. Vanaf september dus gratis feesten daar in Volt.

0: it ain't easy, be route regio. Be creatieve lui, denk ze toch soms kozig, maar be dicht in de kop kieken om te weten wat to allemaal gebeurt. Nou ja, dat kennen we daadwerkelijk zo, want er is een jurk die letterlijk liet zien wat er in het hoofd van een operazangeres gebeurt. Op het Zomerparkfeest in Venlo is vanavond voor het eerst in Nederland de voorstelling Opera on Brainwaves voor het publiek te zien. Operazangeres Emma Postman die draagt dan een bijzondere jurk met sensoren die haar hersenactiviteit meten. En die emoties gebeuren vervolgens via kleuren zichtbaar op de jurk. Het is een project van de Belgische ontwerper Jasna Rokegem, die naar eigen zeggen als enige ter wereld over deze technologie beschikt. En het vertelde dat vanmorgen bij onze NOS-collega Astrid Kersenboom.
1: De jurk, dat is een witte, mooie, futuristische, speciaal ontworpen jurk die vol met led zit, die laat dan meteen live zien hoe zij zich voelt terwijl ze zingt.
2: En welke kleuren bijvoorbeeld krijgen we dan allemaal te zien en welke gevoelens horen daar dan bij?
1: Wel, denk aan intuïtieve kleuren. Bijvoorbeeld als we denken aan gelukkig zijn, denken we aan geel, de opkomende zon. Als we kwaad worden, krijgen we pinkend rode lichten. Of bij stress krijg je heel erg flashende strobolichten te zien. Dus het zit hem zelfs niet enkel en alleen in de kleur die de emotie weergeeft, ook hoe het geanimeerd wordt en ook hoe de hele scenografie mee beweegt. Want de lichttechniekers die hebben ervoor gezorgd dat ook al de lichten van het podium mee zullen bewegen op de emotionele ervaring van Emma.
2: Hoe kwam u op dit idee om het zo te doen?
1: Wel, dat idee ligt in oorsprong dicht bij mezelf. Ik heb namelijk een heel rijkelijke emotionele ervaring in het leven. En dat is ook mijn wens voor andere mensen. Zeker nu dat we naar een wereld gaan waarin de technologie steeds sneller en sneller gaat. En waarbij we machines en AI hebben die heel wat dingen voor ons kunnen doen. Komt nu net waar wij als mens zo uniek in zijn terug naar de voorgrond. En dat zijn onze gevoelens, onze emoties en onze capaciteit om het leven kleurrijk te ervaren door het feit dat wij emotionele wezens zijn op deze planeet.
2: En dus, want muziek doet natuurlijk altijd wat met mensen. Maar op deze manier zie je ook wat het met degene doet die het op dat moment staat te doen, staat te maken. Hoe is dat voor Emma Postman?
1: Voor Emma Postman is dat iets zeer intiem en kwetsbaar om zich zo emotioneel vrij te geven aan haar publiek. Want je kan alles zien. Als er een kleine frustratie is, ja, dan zie je dat in de jurk. Als zij zich super trots voelt omdat ze net een heel hoge noot gezongen heeft, ja, dan zie je dat ook. Dus de verbinding tussen Emma en de mensen in het publiek, die wordt op een heel andere manier ervaren. Veel dieper, echter en intenser.
0: Ik ben heel benieuwd. Klinkt heel bijzonder. Vanavond is het tussen weet de voorstelling Opera on Brainwaves bij het Zomerparkfeest in Venlo. En vanaf morgen zijn we er ook zelf bij L1 Radio op het Zomerparkfeest met sfeer, gasten en natuurlijk heel veel muziek van het festivalterrein.

0: nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
0: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Het is 10:30, het L1 Nieuws. Sorry, van Maarten Bonnemaiers.
10: Op het Zomerparkfeest in Venlo is vanavond voor het eerst in Nederland de opera On Brainwaves voor publiek te zien. Operazangeres Emma Posman draagt een jurk met sensoren die de hersenactiviteit meten. Haar emoties worden vervolgens door middel van kleuren zichtbaar op de jurk. Het project is van de Belgische ontwerper Jasna Rokegem.
11: Als we denken aan gelukkig zijn, denken we aan geel, de opkomende zon. Als we kwaad worden, krijgen we pinkend rode lichten. Of bij stress krijg je heel erg flashende strobolichten te zien. De lichttechniekers die hebben ervoor gezorgd dat ook al de lichten van het podium mee zullen bewegen op de emotionele ervaring van Emma.
10: De provincie Limburg trekt tussen 2027 en 2030 ruim 1 miljoen euro uit voor het bestrijden van wasberen. In Limburg leven er naar schatting bijna 100. Opvang, sterilisatie en herplaatsing blijken volgens de provincie geen haalbare kaart. Europese regels verplichten Nederland de invasieve exoot uit de natuur te verwijderen. Volledige uitroeiing blijft lastig omdat wasberen ook vanuit Duitsland en België onze provincie binnenkomen. Het OM eist 12 maanden cel en tbs met voorwaarden tegen een 37-jarige man uit Kerkrade. Hij heeft bekend dat hij vorig jaar 2 bestelbussen in brand stak en probeerde een graafmachine in brand te steken. Volgens deskundigen kampt de man met psychologische problemen en is er kans op herhaling. En hij is ook al eerder veroordeeld voor brandstichting. Door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer laatrijpende druivenrassen verbouwen. In Noorbeek groeit bijvoorbeeld Chenin Blanc, een druif die vooral bekend is uit Zuid-Afrika. Wijndomein Herenhuis ter Pleij zegt als eerste in Nederland wijn van deze druif te hebben gebotteld. Het weer in Limburg wordt vandaag extreem heet en zonnig. Bij een zwakke tot matige oostenwind stijgt de temperatuur naar 37 graden. En de lucht blijft erg droog, waardoor de warmte niet drukkend aanvoelt.

Twentekender Oet Venlo en Oedit Sinje. En over Venlo gesproken, het gaat ook hier nu al over de zomerparkfeesten. Dat gaat straks natuurlijk van start. En L1 Radio is door de komende dagen bij. Er zijn zoveel bijzondere concerten dat ik ze niet eens allemaal kan noemen. En wat gaat natuurlijk ook om de sfeer op dat terrein en om elkaar door, denk ik, ook weer even te treffen. Dus geesten komend weekend of ergens komende dagen naar het Zomerparkfeest. Laat het me even weten, want ik ben er zondig en ik zie dich heel gerda. Eén emis waarvan ik zeker weet dat er geet is Cas Ronkers. Hij staat als Cornelius Leonardus vanavond op het Zomerparkfeest. Gewoon hem zo even bellen. New truck, big lid.

0: Een hele goede morgen. De voorbereidingen voor het Zomerparkfeest zijn in volle gang. Dat is voor de organisatie zo. Maar dat is zeker ook zo voor de makers, voor de artiesten die doorstaan. En een van hen is Cornelius Leonardus. Kas, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Jan.
0: Ik tref je midden in de repetities.
1: Ja, dat klopt. Nee, we zien even de puntjes op de i aan het zitten. En dan gaan we straks met de ganse band gelijk door naar Venlo.
0: Ja, wat maakt het voor dat ze dan op de dag zelf toch nog wel eens repeteren?
1: Nou ja, eigenlijk iedereen was een beetje op vakantie en door het land verspreid. Dus dit was ook het enige moment dat we weer even samen konden komen. Dus een paar zijn gisteravond al aangekomen voor de gezelligheid. Ja. Dus ja, het is gewoon fijn om even nog... En eigenlijk op de dag zelf is ook wel gewoon, dan zit je er weer in. Dus,
0: ja, dan zit ze er meteen nog wel een beetje in.
1: Ja.
0: Ja, precies, wat goed. En wie laat best het te zien straks?
1: We spelen om 7:45 op de Amigo Stage.
0: En... Dus, de beste inderdaad met de ganse band samen.
1: Ja, ja, en dit is eigenlijk sinds grenswerk. Ja, en de eerste keer dat we weer een Venlo spelen, maar ook de eerste keer dat we weer met de ganse band op het podium staan. Dus ik heb er echt super veel zin in.
0: Ja, wat leuk zeg. Want dit helst ook van kleine, intieme concerten. Maar dit is weer een hele andere vibe. Wat vind je hier leuk aan het Zomerparkfeest?
1: Ja, ik vind het ziek dat we in grenswerk hebben we kunnen uitpakken en daar ook ja, gewoon de kleinere liedjes kunnen doen. En dit is een festivalset, we hebben een urke. Dus dan is het ook leuk om ja, juist alle knallers achter elkaar te pakken. En ja, er eigenlijk ook achter te komen dat we best wel zomerse liedjes hebben. Die dingen op een festival ook gewoon heel goed werken. Het is niet een langere vibe, maar het is wel fijn om door de set ook een beetje op aan te passen.
0: Ja, super. Veel van die liedjes hebben we al gehoord, maar zit er ook niets nog tussen?
1: Absoluut. We gaan, nou, het eerste nu is, ik heb een danceplaat uitgebracht. Daar hebben we het ook wel een keer over gehad, volgens mij al samen.
0: Ja.
1: Daar gaan we nu ook voor het eerst live spelen. Dus van een productie naar een live versie. Maar ik heb ook voor het eerst een eigen Limburgse liedje geschreven. En dat gaan we vanavond ook voor het eerst brengen. Dat komt volgende week pas goed. Dus nou ja, ik zou zeggen, later meer.
0: Ja.
1: Maar als ze het alvast wil huren, dan vanavond om 7:45.
0: Oké. Limburgs leedje. Laten we dan volgende week inderdaad terugkomen. Kunnen ze nog eens langs anders?
1: Ja, Limburg leuk.
0: Zullen we volgende week afspreken? Even het dan over het Limburgs leedje.
1: Laten we dat doen.
0: Kijk, absoluut. Dat lijkt me een groot plan. Vanavond ben je dus op het Zomerparkfeest. En de beste ook nog op het Limburg Festival, zorg ik.
1: Klopt. Nou ja, dit is dus een van de... Ja, wie mag het zeggen, dingen die op mijn paard kwamen. Ik wist dat ik al meer met het Limburgs wil gaan doen. En nou ja, toen kwam dat leedje ineens. En toen kwam ook een andere aandrag van Linda Smeets. Die veel wel bekend, Limburgse zangeres. Had ook met Rowan Heijzen getoerd uit achtergrondzang ook bij Frans Pollux. En die kwamen ineens met de vraag, hey Kas, wil je misschien samen met mij een concert in het dialect organiseren? Voor het Limburg Festival. Dus dat is duetten in het dialect geworden. En we hebben allemaal liedjes die we gewoon tjoen vongen in het Engels. En in het Nederlands hebben we vertaald naar het Limburgs. Dus dat is komende zingen.
0: Oh, leuk. Dat is zondag.
1: Ja, en ik zou je graag vertellen aan uw luisteraars dat er nog kaartjes zijn, maar Guur dus net het uitverkocht.
0: Oh,
1: dus
0: oké. Nou, dan kunnen we die reclame meteen stoppen.
1: Ja, dat klopt.
0: Nee, leuk man. Nou, dat is goed om te huren, maar dat leed ook maar weer zin dat jullie zitten te wachten op meer dialect, ook van dich. Dan gaan we volgende week dan nog over Durgkallen. Voor nu heel veel plezier alvast vanavond. Daar is ze een live versie te huren. Hier heb ik gewoon nog de dance versie klaarstaan van Not Ready To Forget You.
1: Ja,
0: gewoon om vandaag te huren, Kas. En dan spreek ik voor ons volgende week.
1: Superleuk, dankjewel.
0: Veel plezier, hoi.
1: Yo, hoi.

0: Cornelius Leonardus, not ready to forget you. Wie goed de regio. Vanavond is er dus te zien op het Zomerparkfeest. Dus ga zeker kieken. Hij is over een half uur de metzinger. Vrolijk, positief. Meezingbaar door iedereen, tenminste als tegen hem aanvrocht. En als je een klein beetje heels aan het thema, dat maakt het gemakkelijker. Nu comfort van John Miles en Music. En ik dacht, Music is zo breed. Dan gewoon ik niet met wie er kreeg, dan gaat met Miles. En uiteindelijk dacht ik John. Bij John denk ik meteen aan John Lennon. Dat is denk ik wel de John. Daar hebben ze nog Elton John en een paar andere Johns in de muziek. John Mayer, ook fantastisch. Maar de John is wel John Lennon. En toen dacht ik, misschien een beetje gek sprong. Maar dit wordt dus muziek van John. Dan kunt ze nu kiezen uit muziek van Paul, George of Ringo. Dus ze zou eens muziek aan kunnen vragen van Alexander de Munnik, want daar zit Paul de Munnik in. Of ze zou eens muziek kunnen aanvragen van George Baker, want dat is een George. Ringo lijkt me lastig. Misschien gaat het van Ring Ring. Maar er is denk ik genoeg te verzinnen. Een goede metzinger van een Paul, van een George of van een Ringo. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Heb die voor zusje het gemunde show. Hey, bij Groeten Regie.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op het Zomerparkfeest in Venlo is vanavond voor het eerst in Nederland opera om brainwaves voor het publiek te zien. Daarin draagt een operazangeres een jurk met sensoren die haar hersenactiviteit meten. Tegen een kerkradenaar is een jaar cel en tbs geëist voor diverse brandstichtingen en pogingen daartoe in zijn eigen woonplaats. En door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer druivenrassen verbouwen die normaal in Frankrijk of Zuid-Afrika voorkomen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
20: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden.
21: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
9: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
22: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Michael Sambello, Maniac BL1. Een waal, heel bijzondere ontdekking in een achtertuin in Nieuwstad. Toen Willy Hoefsteders vanmorgen boetekiem troffen daar een volledig uitgebrande tuinstoel aan. Op zijn beveiligingscamera zoog hij weer s'nachts een felle lichtflits bij de stoel te zien hoor. Dat dan al vrijwel meteen direct vlam vatte. En of er daadwerkelijk gaat uit de lucht is gevallen, dat is nog niet vastgesteld. Maar collega Jaël Wijnberg ging wel al even bij hem langs.
1: Ik kom hier vanmorgen zitten en ik zie een afgebrande stoel in de tuin staan. En ik denk in mijn eigen, wie kent dat dan hoe? Ik heb me echt geschrokken. Ik denk, ik ga de camerabeelden nou kijken. Ik heb hier achter een camera hangen. De camera zoog ik in ene keer een flits, zoals het leeg gewoon aankomen. En met ding de stoel ook gelegen brand, dus...
2: Het is eigenlijk een afgebrande strandstoel.
1: Ja.
2: En er is niks meer van over. Een schans, zwart geblakerd.
1: Ja.
2: En je hebt het ook niet opgeruimd, want je hebt de politie gebeld, begreep ik.
1: Ik heb de politie gebeld, maar op zich kozen ze er zelf nog niks met. Maar ze gingen het wel doorgeven. Dus er is best kans dat eigenlijk een of andere instantie belt voor te komen kijken.
2: Ja, want je hebt gisteravond gewoon naar de eclipse gekeken.
1: Ja.
2: En toen wist je ook van, nou, daar kunnen ook nog sterren uit de hemel vallen. Of wat zag er zus?
1: Dat was me te laat voor te kijken. Had ik hier gelegen, toevallig naar de sterren kijken, word ik misschien verbrand.
2: En dus op die camerabeelden is ook eigenlijk heel duidelijk dat er een hele grote lichtflits, een soort van vuurbal, op die stoel terecht kunt.
1: Ja, en het brandde nog geleken, hè. Dat ging zo snel. Hè.
2: Ja, en dan brandt het eigenlijk alleen op die stoel. Die is helemaal afgebrand. Kunt je ook op de website zien bij ons. Maar uw slaapkamer lag 2 meter daneven.
1: Ja, een meter of 4 of 5. Dus dat had er ook terecht kunnen komen. Dan had ik misschien hier ook niet gestangen. Hè? Had ik hetzelfde uitgezien als de stoel.
2: Ik heb me voorgesteld dat heel erg schrikken is geweest.
1: Ja, is het ook. Want de vrouw is het ook nog maar te vinden. Ja, dat is even schrikken. Ja, wanneer hoort ze dat? Dat hoort ze toch nooit?
2: Nee, ja, de huurster over dat het kan gebeuren. Maar als het dan gebeurt, dan denkt ze, wie groeit zien de kans dat het in mijn achtertuin gebeurt?
1: Ja, de kans dat ze de lotto wint is veel kleiner.
0: Willy Hoefsteders in gesprek met collega Jaël Wijnberg. Die beelden komen ook op L1 Nieuws. En er wordt dus nog gekeken wat het uiteindelijk wordt.

0: Marjolein Heiltjes had vakantie, maar dat betekent niet dat we niet gewoon kunnen draaien. Op L1 Radio, hier ben ik. En in Route Regio zometeen een metzinger. En als ik zeg zometeen, dan heb ik het echt over een paar minuten. Dus als je nog invloed wilt hebben in dit programma, dan moest je snel een appje schikken. Ik zie een metzingers binnenkomen. De opdracht voor gisteren hij voor John. Dus vandaag een meezinger van een Paul, een George of een Ringo. Of gaat met Ringo, want ik snap wel dat er maar één Ringo ter wereld is. Eens even kijken wat ik binnen zie komen. Ik zie een Jeffrey, die denkt aan de George Baker Selection. Santa Lucia by Night. Johnny Cash, dat denkt Sjors aan. Burning the Fire. Hey Jude van Paul McCartney. Of Paul McCartney, daar moet Jodan aan denken. En The Obvious Child van Paul Simon is binnengekomen. Paul Simon, of in ieder geval Simon en Garfunkel. Daar moest Rini ook nog aan denken.
1: Paul Simon en Garfunkel. Bridge over Troubled Water. Goedjes.
0: Dankjewel voor die suggestie, Rini. Wil ze die metzinger ook nog inchecken, dan moest ze snel zijn. Want zometeen is op de radio nog Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Ja. Toen kreeg ik een appje van een Roy.
1: Ja, goedemorgen Rian. Royke, voor de meezinger nog even op het laatste moment. Inderdaad, Paul Simon, maar dan een pleitje met Lady Smith Black Mombasa. Groetjes.
0: Dat is wel een goeie, Roy. Dat hele concert is echt fantastisch. Dankjewel daarvoor. Een appje van Journey.
2: Hoi, hoi. Dan ga ik voor DJ Paul. Elstak. Rainbow in the sky.
0: Ook heel goed. Ik heb in mijn geheugen dat ik dat niet zo heel kort geleden heb gedaan. Dat kan hem echt liggen. Maar ik gewoon dat durf voor het appje van Alex. Want hij had een liedje wat ik voor mijn gevoel al lang niet meer heb gehoord. Een John, maar ook een John Paul Young. Love is in the air. Als metzinger van vandaag.

0: naar Porta.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Download de app of ga naar goldenesim.com.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
11: kozijnen. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Het is net 11:30 geweest, het L1 Nieuws. Hoor je van Maarten Bonnemaiers.
13: Een inwoner van Nieuwstad is vanochtend flink geschrokken nadat hij in zijn tuin een volledig uitgebrande tuinstoel aantrof. Op camerabeelden is te zien hoe een felle lichtflits of vuurbal op de stoel terechtkwam, waarna die vrijwel direct vlam vatte. De man is zich rot geschrokken.
14: Ik kom hier vanmorgen zitten en ik zie een afgebrande stoel in de tuin staan. En ik denk in mijn eigen, wie kent dat dan nou? Ik heb me echt geschrokken. Ik denk, ik ga de camerabeelden nou kijken. Camera zoek ik in ene keer een flits, zoals het leeg gewoon aankomen. En met stink de stoel ook gelegen in brand, dus...
13: Ja, wat het object precies was, is nog onduidelijk. De man heeft de politie ingeschakeld. De grote natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Oostrom is mogelijk ontstaan door munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens oud-explosievendeskundige Anne Beuving kunnen achtergebleven fosforgranaten door droogte en contact met zuurstof ontbranden. In het gebied lag tijdens de oorlog een Duitse munitieopslag. Beuving benadrukt dat niet vaststaat dat oude munitie daadwerkelijk de brand heeft veroorzaakt. En op het Zomerparkfeest in Venlo is vanavond voor het eerst in Nederland opera On Brainwaves voor publiek te zien. Operazangeres Emma Posman draagt dan een jurk met sensoren die haar hersenactiviteit meten. De emoties worden vervolgens door middel van kleuren zichtbaar op de jurk. Het project is van de Belgische ontwerper Jasna Rokegem.
15: Als we denken aan gelukkig zijn, denken we aan geel, de opkomende zon. Als we kwaad worden, krijgen we pinkend rode lichten. Of bij stress krijg je heel erg flashende strobolichten te zien. De lichttechniekers die hebben ervoor gezorgd dat ook al de lichten van het podium mee zullen bewegen op de emotionele ervaring van Emma.
13: De provincie Limburg trekt tussen 2027 en 2030 ruim 1 miljoen euro uit voor het bestrijden van wasberen. In Limburg leven er naar schatting bijna 100. Opvang, sterilisatie en herplaatsing blijken volgens de provincie geen haalbare kaart. Europese regels verplichten Nederland de invasieve exoot uit de natuur te verwijderen. Volledige uitroeiing blijft lastig, omdat wasberen ook vanuit Duitsland en België onze provincie binnenkomen. Het weer in Limburg, het wordt vandaag extreem heet en zonnig. Bij een zwakke tot matige oostenwind stijgt de temperatuur lokaal tot 37 graden. De lucht blijft erg droog, waardoor de warmte niet drukkend aanvoelt.

it 7 days. BL1 met zometeen een nieuwboek over de geschiedenis van Tegelen, want daar valt meer te ontdekken dan ze misschien denkt.

0: create high.
1: Medusa van Cameron with Cambi. L1 Tegelen had een opvallend rijke verzameling monumentale panden. Maar liefst 11 gebouwen zijn er inmiddels in handen van monumentenvereniging Hendrik de Keizer. Dat zijn er meer dan in de rest van Limburg, Drenthe en Flevoland samen bij die vereniging. Reden genoeg om de bijzondere geschiedenis van die gebouwen te bundelen in een nieuw boek. Een kloppend hart voor Tegelen. Volgens Frank Giezen van de Heemkundige Kring Tegelen zit daar niet alleen het verleden centraal, maar ook de toekomst van het historische hart. Het
2: geeft ook een leuke inkijk in de geschiedenis van die panden en ook een stukje in de geschiedenis van Hendrik de Keizer en de manier waarop de gemeente Venlo met erfgoed omgaat. Maar ik vind met name interessant dat de geschiedenis van die panden met foto's van toen en van de restauratie en foto's van nu heel duidelijk zichtbaar wordt voor iedereen die dat wil. Ze hebben een aantal panden aangekocht waar ze nog niks mee gedaan hebben. Wij als heemkundige vereniging zitten in de COZO al een jaar of 4 min of meer anti-kraak. En dat pand staat nu op de nominatie om onder handen genomen te worden. En dat betekent dat wij moeten gaan kijken naar een andere plek om onze activiteiten voor te zetten. We hebben allerlei lijntjes uitstaan, maar er is nog nergens witte rook. En het plan van Hendrik de Keizer is ons ook nog niet tot op dag en tijd bekend. Dus we weten niet precies hoe lang dat we nog kunnen zitten, maar we weten dat de eindstreep in zicht komt.
1: Ja, dat houdt we natuurlijk in de gaten. Zo is ze maar weer. Och, in de buurt valt er nog genoeg te ontdekken. De huurs Frank Giezen van Heemkundige Kring Tegelen.

Stel ik vuur, de best ergens hoe ze nog nooit eerder best geweest. Best ergens binnen, misschien wel op een feestje, hoe ze verder nemen, is kind. Het wordt een hele weg om dat te komen. En nu steeds ze daar aan de kind schennen. Ja, en dan ben ze toch een beetje verloren eigenlijk. En dan huurt ze dit. En dan ben ze toes. Was ze ook best. Met de vrijbuiters en geluk met zingen.

het Limburg Festival. Nu ongeveer begint Rondje Pontje Opera. Zo eens even luisteren wie dat klinkt. Meer Limburgs nieuws en nog het routespel komen eraan. No Perfect Strangers Behind.

0: luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een inwoner van Nieuwstad is vanochtend flink geschrokken nadat hij in zijn tuin een volledig uitgebrande tuinstoel aantrof. Op camerabeelden is te zien hoe een felle lichtflits of vuurbal op de stoel terechtkwam, waarna hij direct vlam vatte. De grote natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Oostrum is mogelijk ontstaan door munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Achtergebleven fosforgranaten kunnen volgens oud-explosievendeskundige Anne Beuving door droogte en contact met zuurstof ontbranden. En op het Zomerparkfeest in Venlo is vanavond voor het eerst in Nederland opera On Brainwaves voor het publiek te zien. Daarin draagt een operazangeres een jurk met sensoren die haar hersenactiviteit meten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2:00 vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden.
0: Happy birthday, Porta! Bij

0: beter meteen naar Porta.
1: Nu bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
2: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, €7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, €7. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Al een hele goede middag. Kan munitie uit de Tweede Wereldoorlog ruim 80 jaar later nog een natuurbrand veroorzaken? Die vraag speelt naar de grote brand in de Boshuizerbergen bij Oostrum. In dat gebied ligt nog altijd oude munitie. En volgens voormalig explosieve deskundige Anne Beuving kunnen bijvoorbeeld fosforgranaten bij droogte en contact met zuurstof alsnog ontbranden. Of dat ook daadwerkelijk de oorzaak van de brand was, dat staat nadrukkelijk nog niet vast. Maar collega Peter Beker zocht de inmiddels 84-jarige explosieve kenner wel op om er meer over te weten.
1: En dan zou het best kunnen zijn dat het toch nog een fosforgranaat is geweest. Oorzaak van de brand.
2: Zou kunnen.
1: Dat zou kunnen.
2: Een granaat uit de Tweede Wereldoorlog.
1: Zou kunnen.
2: Is niet uitgesloten.
1: Nee.
2: Anne Beuving weet wat er in de regio Venray aan oorlogsmunitie in de grond kan zitten. Hij schreef er een boek over. Hij werkte bijna 40 jaar voor de politie en lange tijd als explosieve deskundige.
1: Dat zijn die fosforgranaten, daar zat het gemeentehuis in Venray. Maar ook de kleine granaatjes, 2 centimeter kaliber, die kun je ook nog vinden. En die zijn nog, dat is eigenlijk het gevaarlijkste.
2: We komen er misschien nooit achter hoe deze brand is ontstaan. Theorieën zijn er wel. Droogte in de grond kan een oude fosforgranaat ontvlammen.
1: Een brandgranaat met fosfor, als de wand is doorgerot en die is constant in natte grond blijven liggen, is er niks aan de hand. Op het moment dat die gaat drogen, dan krijg je dus zuurstof bij het fosfor en gaat die fikken.
2: Zijn kennis over bommen en granaten in dit gebied kwam goed van pas bij de brandweer. En je hoeft niet bang te zijn, volgens Anne Beuving, om hier straks ook weer te wandelen.

0: Kranen ben. Samen met Chantal Jansen. Hallo in de Yellow Bee. Al één. Inmiddels is het Limburg Festival in volle gang. En een van de bijzondere voorstellingen is Rondje Pontje Opera. Gisteren sprak ik al met regisseur Eva Kusters over die voorstelling. Deelnemers stappen op de fiets en kregen onderweg in Neer, Kessel en Bezel op bijzondere plekken korte operavoorstellingen vuurgeschoteld. Bekende muziek uit onder meer Carmen en nog veel meer midden in het Limburgse Maaslandschap dus. Klonk zo.
1: We hebben al twee voorstellingen gehad. Dit is de derde. En nou ja, het is prachtig weer natuurlijk. En, de eerste twee waren solo optredens. Dit was een koor. Dat is een moeite waard.
2: En echt genieten dit. Het is ook leuk om dat koor gewoon even mee te maken. Zo met elkaar. Ja, het zit er gelukkig ook nog mannen die lekker stevig staan daar zo. En zingen, dus heerlijk.
3: De muziek is mooi, ja. Alles is geweldig, ja.
2: Het is voor ons zelfs de laatste dag van de vakantie hier zo. Dus dit is echt een cadeautje en een afsluiting. Ja, ik vind het geweldig. Lekker relaxed. En, ja, je hoeft zelf niks te verzinnen. Ze zeggen gewoon wat we moeten doen. Daar hou ik wel van.
4: Opera is toch wel een genre waarvan mensen soms denken, schrik me een beetje af. Maar hier in Kessel, Bezel en Neer laten we toch zien dat iedereen daar wel in durft te duiken.
0: Eva Kusters, de regisseur van Rondje Pontje Opera, wordt dat. Vandaag is er nog zo'n rondje.

0: Tim, ach, dat is alweer zo lang geleden. Hè. We hebben nogal weer een zonsverduistering gehad. Riemen van Stagamme.
1: Routespel.
0: 1999 is niet meer, dat is wel duidelijk nu. Gelukkig is er nog immer een routespel. Cryptische omschrijving die ons brengt naar één plaats in Limburg om kans te maken op die kaarten voor Kasteel Tuinen Arsen. Het is een nieuwe dag en een nieuwe opgave. Geen cape, wel een pij. Geen cape, wel een pij. Over welke plaats in Limburg geet dit? En waarom denk je dat het die plek moet zijn? Laat het maar weten. Via de L1-app.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd.

0: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
1: Verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Het is bijna 12:30. Het L1 Nieuws hoor je van 8:00, Hubers.
4: Goedemiddag. Een lichtbedje in Nieuwstad is vannacht op mysterieuze wijze in brand gevlogen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een felle lichtflits of vuurbal op de stoel terechtkomt waarna die in brand vliegt. Van de tuinstoel is weinig over. De bewoner van het huis is in rot geschrokken.
5: Ik kom hier vanmorgen zitten en ik zie een afgebrande stoel in de tuin staan. En ik denk in mijn eigen, wie kent dat dan nou? Ik heb me echt geschrokken. Ik denk, ik ga de camerabeelden nou kijken. De camera zoek ik in ene keer een flits. Zo is het leeg gewoon aankomen. En met stink de stoel ook gelegen in brand. Dus,
4: Het is nog niet duidelijk wat de tuinstoel in brand heeft gezet. Het kan vuurwerk zijn, maar bijvoorbeeld ook een meteoriet. Justitie eist een jaarcel en TBS tegen een kerkradenaar die vorig jaar 2 bestelbusjes in brand stak. Ook probeerde de verdachte een graafmachine aan te steken. Bij de rechtszaak bekende de man die psychische problemen heeft en een alcoholprobleem. Hij was eerder al veroordeeld voor brandstichting. De uitspraak is over 2 weken. De provincie Limburg trekt de komende jaren ruim 1 miljoen euro uit voor het verwijderen van wasberen. Opvang, sterilisatie en herplaatsing zijn volgens de provincie geen haalbare opties meer. In Limburg leven naar schatting ongeveer 100 wasberen in het wild. Volledige uitroeiing blijft lastig, omdat wasberen ook vanuit Duitsland en België onze provincie binnenkomen. En op het zomerparkfeest in Venlo is vanavond voor het eerst in Nederland Opera on Brainwaves voor het publiek te zien. Operazangeres Emma Posman draagt een jurk met sensoren die haar hersenactiviteit meten. Haar emoties worden dan vertaald naar de kleuren op de jurk. Het project is van de Belgische ontwerper Jasna Rokegem.
6: Als we denken aan gelukkig zijn, denken we aan geel, de opkomende zon. Als we kwaad worden, krijgen we pinkend rode lichten. Of bij stress krijg je heel erg flashende strobolichten te zien. De lichttechniekers die hebben ervoor gezorgd dat ook al de lichten van het podium mee zullen bewegen op de emotionele ervaring van Emma.
4: En het weer. Met ongeveer 36 graden wordt het vandaag een bloedhete dag. Het is helder, de lucht is droog, dus het wordt in ieder geval niet drukkend warm.

Geen cape, wel een pij. Maar het gaat niet over pijen. Het gaat over een andere plaats in Limburg. Die cryptische omschrijving. Maar welke is het toch? Xing gaat gokjes binnenkomen. Pij heb ik dus heel veel gezien, maar dat is helaas niet goed. Ger, daar had het nog over stijl. Gert, die denkt aan berg. Berg en ter blijd, weer Tobby ook geopperd. Stijl, zenig nog eens. Wildkump hier nog voorbij, dat denkt Ria. Annie denkt aan Leel Bos. Eens even kieken, maar dat is het toch allemaal niet. Het goede antwoord zie ik op dit moment dus ook nog niet. Wat denk Stichter dat het is? Zingen heb je.

0: Als we zomaar kennen op dag 1, want dat is vaker gebeurd, maar wij wet. De opgave van vandaag, geen cape, wel een pij. De op kreeg ik binnen van John.
1: Hallo mensen, John denkt aan Wittem.
0: Wittem, dankjewel Dovier. Vlo erop, dat denk Herm nog. IJsselstein, Paarlo, Veulen, Vilt heb ik nog gezien. Kerkrade, denk Lou. In verband met Abdij Rolduc, maar dat is het Ochneet, Zwijkense Zenig nog. Echt. Is het misschien de Blijer Heibi, Kerkgrauwzenig, Ospol, hij volgens mij nog niet genoemd. Kim van Karen nog binnen, Schin op Geul. In verband met Wim Sonneveld. Is even kieken, Herle Baan wordt het ook niet. Ja. Ben ik toch maar weer door de antwoorden heen. Goeie antwoord zit er niet tussen. Geet de opgave gewoon met naar Bergen. Nee, de Lotte 0. En op een Ruiver. Maar Ruiver is dan niet goed.

van Bellini aan het eind van Route Regio. Dat betekent zometeen het begin van Hertappen. En Stefan had de zomer al flink in de bol, zenig. Hij begint met ABBA. Zo goed door naar Schermer. Veel plezier met Hertappen zometeen. Straks nog L1 Vandaag en vanaf morgen op het Zomerpark.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een lichtbedje in Nieuwstad is vannacht op mysterieuze wijze in brand gevlogen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een felle lichtflits op de stoel terechtkomt waarna die in brand vliegt. Een pyromaan uit Kerkrade moet als het aan justitie ligt een jarencel in en een behandeling ondergaan. De man stak vorig jaar 2 bestelbusjes in brand en heeft al meer veroordelingen op zijn naam staan. En op het zomerparkfeest in Venlo is vanavond voor het eerst in Nederland Opera on Brainwaves voor het publiek te zien. Daarin draagt een operazangeres een jurk met sensoren die haar hersenactiviteit meten en vertalen in kleur.
5: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren 2 jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De 2 zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
8: Hey Frank.
9: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
8: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
9: Oh ja, joh.
8: Gereedschapkist, meterkast.
9: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
8: Hé, hoe weet jij dat nou?
9: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
10: Top! Jij blijft Bob.
8: Maf Kees.
9: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
11: Nu
10: bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
11: Liefde voor Limburg. Hits.

Songs en Never Going Home. Van harte welkom op deze donderdagmiddag. Dit is Hitappe L1. Op de dag dat Limburgse wijnmakers druiven gebruiken die vooral in Zuid-Afrika te vinden zijn in de wijnbouw. In Noorbeek is een druivensoort te vinden die door klimaatverandering voorheen onvindbaar was in het Limburgse heuvelland. Ja, het complete verhaal is te vinden natuurlijk, hè, via l1nieuws.nl en in Dinebokstash via de L1 Nieuws app. Hey, wil stik alvast een vief reserveren voor het komende seizoen? Dat kennen, hè, via de site l1.nl. Drop er even vief, bijvoorbeeld met ikzelf of met Dine collega's. Vind het voor hartstikke gezellig. Komt ze dan op de radio, kreeg ze van mij een chocoladeverrassing. Hey, een vief classic van Guido Fransen Oetbeek. Dit is de Trekzak en Leven in de Brouwerie.

0: Melty, Bryan Adams en When You're Gone. Zometeen in Hithopper de zangeres die snoept citroentjes met Num Noordwerk. En toch is alles behalve zuur.
1: Hey Remo!
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
0: K3 komt eraan.

0: Weekendhits voor Kadri in Tegelen.
1: Het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Een lichtbedje in Nieuwstad is vannacht op mysterieuze wijze in brand gevlogen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een felle lichtflits of vuurbal op de stoel terechtkomt waarna die in brand vliegt. Van de tuinstoel is weinig over, de bewoner van het huis is zich rot geschrokken.
2: Ik kom hier vanmorgen zitten en ik zie een afgebrande stoel in de tuin staan. En ik denk in mijn eigen, wie kent dat dan hoe? Ik heb me echt geschrokken. Ik denk, ik ga de camerabeelden nou kijken. De camera zoek ik in één keer een flits, zoals het leeg gewoon aankomen. En met ding de stoel ook gelegen in brand. Dus,
1: Het is nog niet duidelijk hoe de tuinstoel in brand is gevlogen. Het kan vuurwerk zijn, maar ook een meteoriet. De provincie heeft al 3 bussen volgeboekt met Limburgers die mee willen naar Prinsjesdag in Den Haag. Mogelijk komen daar nog 2 bussen bij en dat zou betekenen dat 250 Limburgers op de derde dinsdag van september naar de Hofstad gaan. Met het uitstapje wil de provincie dat Limburgers meer betrokken raken bij de landelijke politiek. Justitie eist een jaarcel en tbs tegen een kerkradenaar die vorig jaar 2 bestelbusjes in brand stak. Ook probeerde de man een graafmachine aan te steken. Bij de rechtszaak bekende de man die psychische problemen heeft en ook een alcoholverslaving. De man was eerder al veroordeeld voor brandstichting. De uitspraak is over 2 weken. Op het Zomerparkfeest in Venlo is vanavond voor het eerst in Nederland Opera on Brainwaves voor het publiek te zien. Operazangeres Emma Posman draagt een jurk met sensoren die haar hersenactiviteit meten. Haar emoties worden dan vertaald naar kleuren op de jurk. Het project is van de Belgische ontwerper Jasna Rokegem.
3: Als we denken aan gelukkig zijn, denken we aan geel, de opkomende zon. Als we kwaad worden, krijgen we pinkend rode lichten. Of bij stress krijg je heel erg flashende strobolichten te zien. De lichttechniekers die hebben ervoor gezorgd dat ook al de lichten van het podium mee zullen bewegen op de emotionele ervaring van Emma.
4: Het weer in Limburg wordt vandaag extreem heet en zonnig. Bij een zwakke tot matige oostenwind stijgt de temperatuur naar 37 graden. En de lucht blijft erg droog, waardoor de warmte niet drukkend aanvoelt.

0: Deze zangeres die lepelt in hete sausen in plaats van de Limburgse appelstroop.
1: L1.
0: Becky G. En schnuit trouwens ook nog citroentjes alsof het tomaatjes zijn. Yo, dit topic. En Sorry Papi BL1, de nieuwe single in Hitappen. Misschien wel een van die favoriete vuur, de Vief. Geef het even door via de site l1.nl. Kom ze in het nieuwe seizoen op de radio. Christen van Meeg, een chocoladeverrassing van Rousseau. Hey, deze week dun voor nog een aantal Vief Classics. Onder andere aangevraagd door Macht Oet Landgraaf. Oet zijn persoonlijke Vief is dit Roger Villevoix. En ik moet het niet.

De classic van Tears for Fears en Shout. Het is vandaag linkshandige dag. Goed moment om eens leedjes in te starten met links, hè, om deze dag te eren. Dus even proberen, kijken wat er gebeurt. Oei, oei, oei. Ik heb in plaats van een pleitje ingestart met links gewoon even de computer gelokt. Ja, ik moet weer even met die authenticator aan de slag, hè.

0: Tickets voor K3 in Tegelen.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Noord- en Zuid-Limburg hebben op dit moment de vierde hittegolf van het jaar te pakken. Voor Midden-Limburg wordt het morgen alweer de vijfde hittegolf deze zomer. Een lichtbedje in Nieuwstad is vannacht op mysterieuze wijze in brand gevlogen. Op bewakingsbeelden is een lichtflits te zien die op het bedje terechtkomt waarna die in brand vliegt. En de provincie heeft al 3 bussen volgeboekt voor Limburgers die met Prinsjesdag mee willen naar Den Haag. Op die manier wil gouverneur Roemer Limburgers meer betrekken bij de Haagse politiek.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer.
0: Happy birthday, Porta!

0: vliegen meteen naar Porta.
1: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Liefde voor Limburg. Hits.

Heb ik dicht net op tafel zien dansen op dit leedje. Ja, dan moet ze in doen. Het is hartstikke warm in de provincie. 36 graden. Tranquilo. God smeren, God drinken en genieten van de beste hit-appen-hits. Gewoon een beetje met tikken. Vind dat wel ook hartstikke leuk. Hey, misschien wel die favoriete plaat van Dig, hè, die Fateless. Nou, geef het even durf via de site van ons. L1.nl. Drop hem even in de vief. Komt die binnenkort op de radio wanneer er een aantal druppels regen vellen. Hè? Dan kunt voor starten met het nieuwe seizoen van de vief. L1.nl, dat is de spot. Een aantal classics uit de kast gehaald. Onder andere deze van Maria Rozenboom uit Heidse. Dit is Lex Uiting.

weten nog. Zomerclassic van deze chômeur, Mark Anthony en I Need To Know. Het is L1, check even de site van ons, L1.nl. Daar vindt ze alle informatie, onder andere over Ongerweeg. Strakke kwart over vijf natuurlijk weer op L1 TV.

0: De landen, zometeen checkt Miss Jefferson in voor een overnachting in het Hit-Hop Hotel. Wie?
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
7: Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: K3 komt eraan.

0: Kids voor K3 in Tegelen.
1: Het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Een lichtbedje in Nieuwstad is vannacht op mysterieuze wijze in brand gevlogen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een felle lichtflits of vuurbal op de stoel terechtkomt waarna die in brand vliegt. Van de tuinstoel is weinig over, de bewoner van het huis is zich rot geschrokken.
2: Ik kom hier vanmorgen zitten en ik zie een afgebrande stoel in de tuin staan. En ik denk in mijn eigen, wie kent dat dan? Ik heb me echt geschrokken. Ik denk, ik ga de camerabeelden nog kijken. De camera zoek ik in ene keer een flits, zoals het leeg gewoon aankomen. En met stink de stoel ook gelieg in brand.
1: Het is nog niet duidelijk wat de tuinstoel nou precies in brand heeft gezet. Het kan vuurwerk zijn, maar ook een meteoriet. De provincie heeft al 3 bussen volgeboekt met Limburgers die mee willen naar Prinsjesdag in Den Haag. En mogelijk komen daar nog 2 bussen bij. Dat zou al betekenen dat 250 Limburgers op de derde dinsdag van september naar de Hofstad gaan. Met het uitstapje wil de provincie dat Limburgers meer betrokken raken bij de landelijke politiek. Justitie eist 1 jaar cel en TBS tegen een kerkradenaar die vorig jaar 2 bestelbusjes in brand stak. Ook probeerde de verdachte een graafmachine aan te steken. Bij de rechtszaak bekende de man die psychische problemen en een alcoholverslaving heeft. De man was eerder al veroordeeld voor brandstichting, de uitspraak is over 2 weken. Op het zomerparkfeest in Venlo is vanavond voor het eerst in Nederland Opera on Brainwaves voor het publiek te zien. Operazangeres Emma Posman draagt een jurk met sensoren die haar hersenactiviteit meten. Haar emoties worden dan vertaald naar kleuren op de jurk. Het project is van de Belgische ontwerper Jasna Rokegem.
3: Als we denken aan gelukkig zijn, denken we aan geel, de opkomende zon. Als we kwaad worden, krijgen we pinkend rode lichten. Of bij stress krijg je heel erg flashende strobolichten te zien. De lichttechniekers die hebben ervoor gezorgd dat ook al de lichten van het podium mee zullen bewegen op de emotionele ervaring van Emma.
1: En het weer. Rond het middaguur bereikte de temperatuur in heel Limburg de 30 graden. En dat betekent voor Noord- en Zuid-Limburg dat we in de 4e hittegolf van dit jaar zitten. In Midden-Limburg is er morgen zelfs al sprake van de 5e hittegolf. Vandaag en morgen wordt het extreem warm met temperaturen van zo'n 36 graden. De lucht is wel droog, dus het wordt in ieder geval niet benauwd.

0: George Michael en Miss Jefferson. Wie? Nou, dat is de schuilnaam van Mary J. Blige wanneer ze ergens in een hotel wil overnachten.
1: L.A.
0: Nou, Derek hier met een nieuwe hit-app en natuurlijk de Vief. Geef mij even durig, welke kennen voor binnenkort gaan opzetten. Die naar eigen Vief samenstellen via L1.nl. Kunt ze dan op de radio, kreeg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Hartstikke lekker. Een aantal classics uit de kast getrokken. Onder andere deze van Maria. De zomerclassic van The Beach Boys en Kokomo.

Mark Amber, Good To Be L1. Met dansen verbrandt ze tussen de 15 à 35 calorieën. En dat allemaal in de tijd dat dit liedje op de radio is. Technotronic, Pump Up The Jam, L1.

Romanezen en het roeie kliet L1. Een object vanuit de lucht heeft de Nieuwstad een brandplek in het kunstgras gemaakt. En een stoel die is daar ook nog volledig afgebrand. Hoe het kan, check je op de site l1news.nl. Zometeen Ray, Where Is My Husband? En One Republic nu met Timbaland. En Apologize, L1.

0: regelen. Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Noord- en Zuid-Limburg hebben op dit moment de 4e hittegolf van dit jaar te pakken. Voor Midden-Limburg begint morgen alweer de 5e hittegolf van deze zomer. Een lichtbedje in Nieuwstad is vannacht op mysterieuze wijze in brand gevlogen. Op bewakingsbeelden is een lichtflits te zien die op het bedje terechtkomt waarna die in brand vliegt. En de provincie heeft al 3 bussen vol met Limburgers die op Prinsjesdag mee willen naar Den Haag. Op die manier wil gouverneur Roemer Limburgers meer betrekken bij de Haagse politiek.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
8: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afwakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring, wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op.
0: Happy birthday, Porta! Bij

0: vliegen meteen naar Porta. Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
1: Hey Frank.
2: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
1: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
2: Oh ja, joh.
1: Gereedschapkist, meterkast.
2: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
1: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
3: Top! Jij blijft Bob.
1: Maf, Kees.
2: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
0: Is hit.

Temperaturen vandaag in de provincie 36 à 37 graden. God smeren, God drinken en genieten van de beste hit-upper-hits met Calvin Harris en Summer. Misschien wel een van Dine favorieten voor de vijf. Geef het even durk via de site l1.nl. Kums op de radio. Krijgen van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. En wanneer is de vijf dan weer? Nou ja, laten we zeggen, na de zomervakantie kunt we weer starten met een nieuwe lading vijfjes. L1.nl verdienen eigen vijf. Michel Eurlings had ook een vijf en geschikt danken. Een van de classics uit Zin Lieske is van Justin Bieber en Hold On Be

doen is belangrijker dan winnen. En dat weet deze 10-jarige Jaden uit Landgraaf ook. Hij is namelijk weer sportief bezig met de pap. Hij fietst samen het Pieterpad. Het complete verhaal is te lezen via de site van ons, l1nieuws.nl. Aangenaam, Stefanie met Sister Sledge en Lust in Music.

0: Classic B hit-hoppen L.A. met Sister Sledge en Lost in Music. Zometeen om 15.40 een nieuwe ronde van de Limburgse Terken. Inclusief de DJ die mee gaat leren draaien.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnboeren steeds meer laatrijpende druivenrassen verbouwen. In Noorbeek groeit nu bijvoorbeeld Chenin Blanc, een druif die vooral bekend is uit Zuid-Afrika. Volgens wijngids Maurice Barrier komen er steeds meer andere druivenrassen die hier nu wijn opleveren.
12: Het is heel apart dat dat kan in Limburg. Maar we hebben ook Bordeaux-soorten zoals Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Semi-Over Wit. Ja, die verwacht je niet.
11: Wijnbouw wordt langzaam maar zeker steeds belangrijker in Limburg. Dit schooljaar gaat er zelfs een speciale opleiding van start. De provincie heeft al 3 bussen vol met Limburgers die mee willen naar Prinsjesdag in Den Haag. En mogelijk komen daar nog 2 bussen bij. Dat zou al betekenen dat 250 Limburgers op de derde dinsdag van september naar de Hofstad gaan. Met het uitstapje wil de provincie dat Limburgers meer betrokken raken bij de landelijke politiek. Een lichtbedje in Nieuwstad is vannacht op mysterieuze wijze in brand gevlogen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een felle lichtflits of vuurbal op de stoel terechtkomt waarna die in brand vliegt. Van de tuinstoel is weinig over, de bewoner van het huis is zich rot geschrokken.
13: Ik kom hier vanmorgen zitten en ik zie een afgebrande stoel in de tuin staan. En ik denk in mijn eigen, wie kent dat dan hoe? Ik heb me echt geschrokken. Ik denk, ik ga de camerabeelden nou kijken. De camera zoek ik in één keer een flits, zoals het leeg gewoon aankomen. En met ding de stoel ook gelegen in brand, dus...
11: Het is nog niet duidelijk wat de tuinstoel in brand heeft gezet. Het kan vuurwerk zijn, maar ook een meteoriet. De Limburgstalige korte film Riffel van de 28-jarige Jentel Vlachos uit Geleen is geselecteerd voor het prestigieuze Holly Shorts Film Festival in Hollywood. De film vertelt het waargebeurde verhaal over haar opa die zijn jongere broer verloor bij een mijnongeluk. Vlachos reist zelf naar Los Angeles voor de wereldpremière aanstaande maandag. En het weer. Rond de middag bereikte de temperatuur in heel Limburg de 30 graden. En dat betekent voor Noord- en Zuid-Limburg dat we in de 4e hittegolf van dit jaar zitten. In Midden-Limburg is het morgen zelfs al de 5e hittegolf. Vandaag en morgen wordt het extreem warm met temperaturen van zo'n 36 graden. De lucht is wel droog, dus het wordt niet benauwd.

0: en The Kingdom of Fear. Kijk eens even op die proteïneshake van dicht.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs keterken.
0: Ja, wat staat erop? Estimate 1 liter. Oh, dat is verkeerde tekst natuurlijk. Dat had gewoon 15,40 moeten staan. Maar goed, daar heb ik het nog wel eens een keer over. Het is L1 met Dwayne nu en Isabella.

Ja, ik heb wat ze vroeger was. Ja, die mooie koep met krullen, ja, die had ik vroeger roch. Tegenwoordig zijn het dreisprieten. Het is L1, het Limburgske teken, met de man die mij ooit had leren draaien in de discotheek. Marco the Journey en Jazz.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een aanrijding in Blerik is vanmiddag een fietser om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op bedrijventerrein Tradeport West. Mensen met een lage sociaal-economische status lopen meer kans om op de intensive care te overlijden dan mensen met een hoge sociaal-economische status. Dat blijkt uit onderzoek van de Maastrichtse en Amsterdamse academische ziekenhuizen. En Noord- en Zuid-Limburg hebben vandaag de 4e hittegolf van het jaar te pakken. Voor Midden-Limburg wordt het morgen de 5e hittegolf van deze zomer.
10: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden.
12: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
13: Nu bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
14: Herken jij verdachte signalen?
5: Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
14: Houd misdaad uit je buurt.
5: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
15: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Dario G. Hij trapt hier net het magische tijdstip van 4 uur op de donderdagnamiddag af.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Een zonovergrote donderdagnamiddag wel te verstaan. Het is weer pintjes zweet te geblazen. We begonnen hier trouwens vanmiddag ook al even richting het stadje van lol en plezier. Want Venlo doet zijn naam al hier aan de komende dagen. Het zomerparkfeest is toch volgens mij al in volle hevigheid losgebarsten. Gratis festival natuurlijk, maar om dat zo te hooien werd wel steeds moeilijker.
2: We zijn in ieder geval aan het proberen om minder horecaafhankelijk te zijn. Want nu zijn we dat voor 85% horecaafhankelijk, dus dat is behoorlijk. We kijken vooral meer naar het sociale domein, subsidies, maar sociaal-maatschappelijk. Daar hebben we de gemeente, de provincie en ook we kijken ook wel meer naar het landelijke stuk. Want dit is ook nog steeds, wat ik al zei, uniek.
0: Ja, zo vertelt je de voorzitter van de organiserende stichting. Ze wil het geen gratis hooien, maar dat is steeds moeilijker. En trouwens, niet zomaar aan het donderdag vandaag. Ik werd vanmiddag ook even één specifieke groep in het welbekende zonnetje gezet. Ja, vertel het nog niet weer om dat is, hè. Het heeft dan te maken met hetgeen dat deze personen ook met elkaar gemeen hebben.
3: Yes, we can.
0: Ja, dat is natuurlijk Barack Obama.
4: Je weet dus wat het elftal nodig heeft. En dat was dus mijn eerste taak. Dat het later dus nog mooier is gaan worden ook. Daar had dus niemand op geregeld. Ik zelf niet.
0: Oké, Barack Obama, Johan Cruijff en dan?
5: En dan zegt Max maar tegen me, wat zullen we gaan doen? We zijn helemaal alleen. Toen zijn we naar de golf gegaan met z'n tweeën.
0: Ja, wat Willem-Alexander, de koning der Nederlanden. Wat hebben die drie figuren nou met elkaar te maken? Nou, ze zijn allemaal linkshandig. En vandaag zit de boekkast Internationale Dag van de Linkshandigen. Straks huurt je wie dat eigenlijk kunt. Dat Emus überhaupt linkshandig is.

naam van The Banners natuurlijk net bij Ellen vandaag. Someone to You. Ik ben trouwens gisteravond naar die film geweest. Die film waar iedereen het zo'n beetje over heeft. The Odyssey. 3 uur lang om en nabij. Nou, mijn zitvlees heeft het uitgehouden. Goeie film, aanrader, dat vooropgesteld. Het gaat natuurlijk in die film dan over flinke stormen op zee. Gigantische veldslagen die niet altijd per se positief uitpakken. Als oorzaak voor dat onheil en die rampspoed, ja, wordt dan nogal eens in die film naar de goden gekeken. En dat is dan weer wat ons zo meteen bij de razendsnelle spreekbeurt brengt. Want die gaat dan over de zonsverduistering gisteravond. Maar dan denk ik dat iedereen wel mee heeft gekregen hoe dat nou allemaal is ontstaan. En dat je zo'n brilletje nodig hebt, dan noem het maar op. Maar moet je eens voorstellen hoe duizenden jaren geleden de Romeinen, bijvoorbeeld in Heerlen zaten er nogal wat, zo'n zonverduistering meemaakten. Ja, die wezen dus ook naar de goden. Nou, zometeen hoor je daar meer over, maar dan wel na The 3 Degrees met The Runner. Hey!

0: zien daar zodoende drie keer raden waar hij nou over gaat. Onze
1: razendsnelle spreekbeurt. De tijd gaat
2: nu in. Het is de gebeurtenis van deze week.
3: Heel Nederland in de ban van de zonsverduistering.
2: Nee, van deze maand.
4: Ook hier in Nederland werd massaal gekeken.
2: Deze zomer.
3: Wekenlang is er over gepraat en vanavond was het dan eindelijk zover.
2: Dit jaar.
5: Want dit maak je maar zelden mee.
2: Wat hebben we er moeite voor moeten doen?
6: Maar ik heb gelukkig mijn brilletjes.
2: Want zonder brilletje geen zicht op de zonsverduistering.
7: Daar zijn zoveel mensen voor dat ze dat denkelijk geen maken en niet meer krijgen.
2: Massaal is gekeken. En genoten.
8: Ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
2: Dat was in de tijd van de Romeinen heel anders. Als die in het Romeinse badhuis in Heerlen aan het badderen waren en er kwam een zonsverduistering,
9: dan was het paniek, dat was blinde paniek.
2: Zegt Karen Jennison van het Romeins Museum.
9: Iedereen ziet dat dan dus ook weer als een voorteken dat er iets staat te gebeuren.
2: Geen run op brilletjes bij die Romeinen, maar een run op de tempel. Om de goden gunstig te stemmen.
10: Het is net of de zon nu al ondergaat, maar ja, hij staat nog ruim boven de horizon.
2: Nu is het andersom. De zon stemt ons gunstig.
11: Het was fantastisch.
2: Die zonsverduistering maakt ons blij.
12: Het is wel heel erg mooi om te zien, hè, wat een zonsverduistering toch teweeg brengt.
2: Alle neuzen in dezelfde richting. Hadden we maar vaker een zonsverduistering.

0: Bruno Mars hier bij L1 vandaag. Zometeen het laatste Limburgse nieuws op wat betreft de muziek. Hebben we hier zometeen reggae van Bob Marley met zijn misschien wel meest misbegrepen plaat ooit hier klaarstaan.
1: Nog nooit vertoond.

0: elke XXX-loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX-loods, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Happy birthday, Porta. Bij

0: naar Porta.
1: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Hey Remo!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
7: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Het laatste nieuws uit Limburg. Dat hoor je hier van Art Rubbers.
10: Goedemiddag. Bij een aanrijding met een vrachtwagen in Blerik is vanmiddag een fietser om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde om 3:30 op de Columbusweg op bedrijventerrein Treedpoort West. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Patiënten op de intensive care met een lage sociaal-economische status hebben meer kans om in het ziekenhuis te overlijden dan patiënten met een hoger inkomen en opleidingsniveau. Dat stelde het Maastrichtse UMC Plus na onderzoek samen met het Amsterdamse Universiteitsziekenhuis. Jip de Kok is een van de onderzoekers.
11: En wat we zagen is dat mensen met een lage sociaal-economische status, die worden vaker opgenomen voor een medische reden. Terwijl mensen die in een relatief hoge sociaal-economische status zitten, die worden vaker opgenomen voor een geplande operatie bijvoorbeeld. En dit soort verschillen zie je dan dus ook terug in wat voor ziekenhuizen deze mensen terechtkomen. Dat mensen van een lage sociaal-economische status komen vaker in een normaal kleiner ziekenhuis terecht. En mensen met een hogere sociaal-economische status worden dus ook vaker opgenomen in een groot academisch ziekenhuis.
10: Dat mensen met een lagere sociaal-economische achtergrond vaker ziek zijn, ongezonder leven en eerder kunnen overlijden, was al bekend. De provincie heeft al 3 bussen volgeboekt met Limburgers die mee willen naar Prinsjesdag in Den Haag. Mogelijk kwamen er ook nog 2 bussen bij. En dat zou al betekenen dat 250 Limburgers op de derde dinsdag van september naar de Hofstad gaan. Met het uitstapje wil de provincie dat Limburgers meer betrokken raken bij de landelijke politiek. Door het warmere klimaat kunnen Limburgse wijnmakers steeds meer laatrijpende druivenrassen verbouwen. In Noordbreek groeit bijvoorbeeld tegenwoordig Chenin Blanc, een druif die vooral bekend is uit Zuid-Afrika. Volgens wijngids Maurice Barnier komen er steeds meer andere druivenrassen die hier nu Limburgse wijn opleveren.
12: Het is heel apart dat dat kan in Limburg. Maar we hebben ook Bordeaux-soorten zoals Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Semillon voor wit. Ja, die verwacht je niet.
10: Wijnbouw wordt langzaam maar zeker steeds belangrijker voor onze provincie. Dit schooljaar gaat er zelfs een speciale opleiding van start. En het weer. Rond het middaguur bereikte de temperatuur in heel Limburg de 30 graden. En we zitten er nu al ruim overheen. En dat betekent dat Noord- en Zuid-Limburg op dit moment hun 4e hittegolf van het jaar beleven. In Midden-Limburg begint morgen zelfs de 5e hittegolf dit seizoen. Vandaag en morgen wordt het dus extreem warm. Temperaturen van 36 graden en meer. De lucht is wel droog, dus het wordt niet benauwd.
9: Arthur, dankjewel. Zometeen hier natuurlijk weer een grensgevalletje. Ja, het gaat echt van links naar rechts. Er zit nogal wat genreverschillen in, durf ik te zeggen. Maar eerst, ja, in het kader van de Belofte Maakt Schuld. Die misbegrepen plaat van niemand minder dan Bob Marley.

0: Had het natuurlijk dan absoluut nooit zo bedoeld als de een. Als hij geen dame had, dan is er geen zeik of geen gejank. Nee, het is meer de troostende, lieve woorden richting diezelfde dame. No woman, niet huilen.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ondertussen zou echt geen sprake van huilen. Nee, een absolute vreugde, want er kan weer gestemd worden. De democratie ook in het vaandel op de donderdag namiddag. Het grensgevalletje, geen andere provincie met zoveel kilometers aan de grens met het boeteland dan Oost-Limburg. Dus wederom even de keuze om over de grens te gaan of er binnen te blijven.
1: Het grensgevalletje.

0: is jouw grensgevalletje?
1: Ja, het is misschien een beetje laat voor Nana Mascouri met Goedemorgen, Zonneshine. Maar goed, misschien een hele nachtdienst gehad, stoor net pas op. Vanuit België, Mia van natuurlijk Gorky. Of uit eigen provincie, vanuit provinciale hoofdstad, beter gezegd. Erwin, met ja, een beetje de drasmentaliteit, hè? Soep, soep, soep. Goed, drink met welbekende maten. Hey,

0: chic man, hè? You are beautiful. Mocht je het nog een keer willen huren vandaag, dan kreeg je het een ene keer te huren van datzelfde chic. Ondertussen, wat betreft het grensgevalletje, begon weer alle kanten op, zo durf ik wel te zeggen. Bijvoorbeeld, Suzanne schreef, ja, Nana Mascouri met Goedemorgen, zonneschijn. Nooit te laat voor de zon. Zeker, morgen inderdaad, ja. Tegelijkertijd, Erwin, rechtstreeks vanuit Maastricht, kan rekenen op de goedkeuring van Gertie. Want die zegt, ja, doet maar Erwin met soep. Maar ook nog stemmen voor het Belgische Mia van natuurlijk Gorky. Dus er kan ook van alles gebeuren, luidt het cliché dan. Trouwens, wat betreft deze donderdag 13 augustus, nog een dikke week voordat de schoolvakantie trouwens voorbij is. Medicijn voor de kids die toes blieven is dan de week van kindervakantiewerk. Hele zomer allerlei activiteiten. Collega's van streekomroep EIN-Z die worden in Maastricht vandaag.
1: Wat ben je aan het maken,
2: hè? Ik maak de hamer. Dit kunnen ze zometeen daarboven gebruiken als dingen te zwaar zijn om wat harder te gaan hameren.
1: Wat vind je hier eigenlijk zo leuk aan?
3: De kids lekker vies worden en het is leuk om te bouwen en gewoon, het is gewoon leuk om te wandelen en zo.
4: Iedereen is hier heel aardig en het is gewoon heel leuk, want ze doen ook heel veel leuke dingen hier.
1: Dus dit is eigenlijk jouw vakantie?
4: Ja, dit is wel mijn vakantie. En daar verheug ik me ook heel erg op altijd.
0: Ja, dat kan ik je weer voorstellen. Ja, of dat zich dan ook weer op de school verheugen. Oh. Vraag mij dingen.
5: Het is zomer. L1.

0: Op weg naar het donderdagavond samen met Post Malone en The Circles. Je net bij L1 vandaag. Ja, mensen zeggen wel eens, grenzen bestaan eigenlijk alleen maar op papier. Nou, die mensen kennen het grensgevalletje nog niet.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje.
1: De deadline komt met rassen schreden dichterbij. Dus nog een paar minuutjes met de mogelijkheid om te stemmen op Nana Mouskouri, Mia van Gorky of Erwin met Zoep, Zoep, Zoep. Heet het over waterdingen, hè?

0: in my humble opinion toch wel een van de beste platen in ieder geval van de Bee Gees. De Spicks en de Specs BL1 vandaag. Hoe dat er, ja, zo heet, witte rook is. We beginnen nu pauze verkozen. Nee, wel een eindoordeel wat betreft het grensgevalletje. Ja, het stond er nog even aan te komen dat de Belgische afvaardiging in de vorm van Gorky over Mia zou winnen. Toch tegelijkertijd, ja, ze zeggen het wel eens met het voetballen. De Pruisen die altijd winnen.
1: Van de Moskouri, hoi hoi.
0: Ja, zo zag dan ook Jan. Even kijken. De ene mens uit Bolder, daar kwam Manu voorbij.
2: Goedemorgen, goedemorgen. Wille Bolder zit en wij gaan van naar de Moskouri. Groetjes, fijne uitzending.
0: Ja, en dat kreeg ik dus ook wel door van, even kijken, Marieke. Suzanne zag al natuurlijk nooit te laat verzonnen schien.
3: Goedemorgen.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
2: Hey Raymond!
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een aanrijding in Blerik is vanmiddag een fietser om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op bedrijventerrein Tradeport West. Mensen met een lage sociaal-economische status lopen meer kans om op de intensive care te overlijden dan mensen met een hoge sociaal-economische status. Dat blijkt uit onderzoek van de Maastrichtse en Amsterdamse academische ziekenhuizen. En Noord- en Zuid-Limburg hebben vandaag de 4e hittegolf van het jaar te pakken. Voor Midden-Limburg wordt het morgen de 5e hittegolf van deze zomer.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen.
0: Nu
14: Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
15: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
16: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
15: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
17: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit

0: Ja, natuurlijk. The Starship We Built This City.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, al even over het voetballen. Ja, morgen dan spelen natuurlijk zowel Roda, JC, VVV als ook MV in actie komen. Maar het voetballen hier, ja, we gaan even terug de tijd in, want even ruimbaan voor wat sporthistorie. Het heeft te maken met dit geluidje. Ja, dan weet je vaak denk ik wel een beetje dat geen goed nieuws betreft. Hè? Op het moment dat de scheids op zijn fluitje blaast. Kun je nagaan, er was ooit een tijd dat er geen gele kaarten werden uitgedeeld in de wedstrijd.
2: Kom maar achter me aan.
1: Dit is L1, de Polygonese.
0: En die tijd was dan tot 13 augustus 1972... Even terug naar die dag. NEC-speler Chris Kronshorst is de eerste met de discutabele eer op de Nederlandse velden. In het betaalde voetbal wel te verstaan. Die een gele kaart krijgt. Fragment van toen, dat heb ik helaas niet kunnen vinden. Wel oud-scheidsrechter Mario van der Ende. Hij herinnert zich de introductie van die gele kaart nog wel.
3: Ik heb het altijd gezien als een uitstekend communicatiemiddel. Dat en spelers en publiek precies wisten door het tonen van die gele of rode kaart wat er aan de hand was.
0: Ja, er is geen spel tussen te krijgen dan natuurlijk. De voetballer die het record van de snelste gele kaart op zijn naam heeft staan, is ook wel een bekende. Hans Kraaij junior.
4: Kraaij. En dan krijgt hij al meteen een gele kaart van scheidsrechter Van Vliet, terwijl hij nog geen 20 seconden in de wedstrijd is na een overtreding op Rob Witsche. En was het nou een gele kaart waard of niet? Of houd mee in de gaten als je eenmaal een slechte naam hebt. Nog eens even kijken. Gebruik hij zijn handen? Ja. Het linkerarmtje.
0: Ja, en dus was hij toch wel terecht. Nou, tot dusver dan hebben we de eerste en dan hebben we ook de snelste. Dan de man die de meeste gele kaarten verzamelde. Dat is Patrick Pothuizen, destijds speler van NEC.
5: En van Pothuizen, wat geeft geel dus. De Zeeuw vraagt zich af of dat nou geen rood is. Pothuizen, hoe dan ook in de geschiedenisboeken als de meest bestrafte betaald voetballer alle tijden voor wat betreft geel. Het is zijn 84ste kaart in zijn carrière.
6: Nou, ik wist dat het mijn laatste wedstrijd zou zijn. Ja, en ja, ik had gedacht, nou oké, weet je, ga ik een gele kaart pakken. Ik pak het record. Meer door een, om uit de corner te scoren. Of een keer een afstandsschot, eigenlijk geluk. Maar uiteindelijk liep het anders. En ik kreeg een diepe bal van de Zeeuw. En die onderschepte kick van hem. Ja, dat was gewoon meer een reactie. Ja, en ik kreeg een gele kaart. Ja. En dat had ook rood kunnen zijn.
0: Ja. Die eer moet je maar willen, zeg maar, van het absolute record van de meeste gele kaarten. 84 kreeg je er dus. Had dus ook destijds een shirt aan met daarop het getal 84. Dan tot slot de wedstrijd die de boeken inging met een overdaad aan gele kaarten. Het wordt ook wel de Battle of Nuremberg genoemd. Nederland tegen Portugal. 20 jaar geleden, 2006. Ja, hij zal niet alle gele kaarten herhalen, want dat zijn we morgen nog bezig. Het waren er in totaal 16 namelijk.
7: Hé, hey, wat nu? Dit is Petit en die gaat de kaart krijgen. Dekko wil de bal niet geven. Gaat er ook krijgen, Dekko. Omdat hij de bal niet afstaat. Ja, het is 9 tegen 10. Van Bronckhorst. Dat gaat een overtreding en moet er ook af, denk ik. Gaat geel krijgen, dus dat wordt ook rood. Dan is dit de eerste wedstrijd in de WK-geschiedenis met 4 rode kaarten. Dan is het een historische avond.

0: Hij was nou nog niet gesmolten door de temperaturen van dik boven de 30 graden. Dan was dat helemaal gebeurd in de afgelopen minuten door John Legend met All of Me heen net bij Ellen vandaag. Ja, wat betreft de zomervakantie loopt voor sommigen al een beetje op zijn eentje. Misschien kon je net terug van de Costa Brava, Franse Riviera. Ik kreeg trouwens nog een appje van Suzanne was het volgens mij. Onderweg is vanuit Oostenrijk. Oeh, dat is dan toch ook alweer een beetje afkicken. Prachtig, die groene gloeiende heuvels door natuurlijk in de zomer. Maar als we het dan over zomerse vakantielocaties hebben, ja, Eindhoven schiet nog een stapje verder. Nou, door fotograaf Gaatje Weberoute echt. Hier dan 39 landen van de wereld te zien. En het merendeel van die bestemmingen kleurt nog alles donkerrood op de kaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met andere woorden, ja, negatief reisadvies werd over afgegeven. Gaatje, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Momenteel wel in Nederland of ook ver weg ergens?
1: Momenteel zit ik lekker in Nederland. Ik zit op de Maas op het moment.
0: Oké.
1: Mooie Limburgse weg.
0: Ja, de charme wat betreft het Limburgse, dat is natuurlijk, daar is niet over te komen.
1: Nee, de wereld is mooi, maar Limburg is het mooiste, uiteraard.
0: Kijk eens, dat chauvinisme, dat is geen hartstikke toes inderdaad, ja. Als we het alles over een paar landen hebben, Libië is ook bijvoorbeeld voorbij komen. Dat zijn toch landen die dan niet als vakantieland te boek stond, Wurm, dan toch de kant op?
1: Ja, klopt. Ja, Libië is inderdaad niet per se nu een vakantieland. Je zit daar toevallig dan met een soort werkproject, hoe je met gaan als fotograaf. Voor een magazine in dit geval. En die bedenken zich eigenlijk van landen. En ja, ik ben dan wel avontuurlijk genoeg aangelogen om te zeggen van, nou, let's go. Dat is niet bang maken. Dus dan komen ze daar toch terecht, ja. En dan ziet ze daar van alles en dan heurt ze van alles. En dan denk ze, jezus, man. Ja, dus je moet toch niet zoveel klagen in Limburg. Dat is best goed.
0: Wat voor dingen moet er dan denken wat hij dan ziet of mij maakt?
1: Ja, om een mooi voorbeeldje te nemen, op een gegeven moment hij weer daar ergens helemaal in het zuiden van Libië, in het midden van de Sahara, een overnachting. En die jullie worden ontzettend trots, want we worden een van de eerste bezoekers in het hotel. Het wordt hartstikke nu. Nou, via een hotelkamertje, daar hoort eigenlijk zelf helemaal niks voor vergeleken met wat je gewend zijn. Maar 10 minuten kleurt op de deur geklopt, 2 jongens in het hotel, en die komen dan met trots.

0: boetespelbrief, zeg maar?
1: Ja, officieel is dat inderdaad correct wat ze zegt. Als er iets gebeurt, dan ben ik eigenlijk op mezelf aangewezen. Dus dat staat er ook duidelijk bij op de website van de Nederlandse overheid. Hè, van dit gebied niet naartoe reizen. En ik kan ook niet het voor de betekenen, want er is ook geen Nederlandse ambassade of whatever. Dus ja, er zijn natuurlijk ook heel veel redenen waarom dat de Nederlandse overheid zo'n land bestempelt als rood of oranje of geel of groen. En in dit geval, ja, dan moesten we net zorgen dat er niks gebeurt. Dus dan moesten we alert zijn op hoe ben ik en wat voor luizen om ik her en wat gebeurt er een beetje. Zeker als ze er erger is met een dure rugzak vol met cameraapparatuur. Dat stelt er eigenlijk ondergangs met.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is af en toe wel spannend. Maar ja, goed, we moesten niet te bang zijn. We moesten toe liever zetten. Als ze gaan wel zijn en wil een beetje avontuur, dan moesten ze af en toe het durven, denk ik. Dus het komt dan eigenlijk toch wel. Tot nu toe kunnen we het wel gehoord.
0: Ja, precies. Ja, want ik los bijvoorbeeld jou al in meer verhaal. Bijvoorbeeld Turkmenistan, Mozambique. Ja, dat zijn ook niet per se landen hoe dat de gemiddelde vakantieganger van dit. Nou, doe me toch maar eens een all-inclusive hotelletje zo.
1: Nee, dat klopt. Maar dit zijn niet echt per se vakantiebestemmingen. Dit is wel echt, wat we zeggen, meer jullie het avontuur opzoeken. Of opzoeken ze nou bijzondere verhalen. Kijk, ik denk zelf dat, we hebben allemaal Instagram of TikTok of iets soortgelijks. En dan zien ze 101 dingen voorbij komen van mooie plekken. En dan denken ze, oh, dat wil ik ook her. En dat is van vast en zeker mooi. Maar er zijn meer plekken op de wereld als wat ze alleen op Instagram zien. En ik vind het juist een sport om op zoek te gaan naar die plekken die ze nog niet 100.000 keer voorbij zien komen op Instagram. Ja, en dan komen ze naar de bijzondere bestemmingen terecht. Wie Libië, wie Turkmenistan, wie Mozambique, Vurger, El Salvador, van alles.
0: Ja, echt de ruwe diamanten, zo gezegd. Ja,
1: ja, en ook daar zijn ontzettend mooie dingen te vinden. En hele authentieke plekken. Vaak zijn de lokale beschaving, de lokale luda, die zijn super aardig, heel gastvrij en een stuk puurder als, laten we zeggen, de locals in Costa de Brava of whatever. Die zijn eigenlijk vaak een beetje meug aan toerisme, ook wel eens heel plat gezegd.
0: Ja, vanwege de overdaad aan toeristen, dat er ieder jaar natuurlijk voorbij komt, Jan.
1: Precies, ja. Die hebben misschien te veel toeristen. Dus dat vinden ze vaak wel een stukje meer authenticiteit in zo'n gekke beetje bieden eigenlijk.
0: Kan ik me goed voorstellen inderdaad, ja. Tot slot, Gaatje, wat zit er nog op de bucketlist? Wat is nog een land dat je absoluut naartoe wilt?
1: Hoe niet eigenlijk. Ik zou heel graag naar Kirgizië willen. Ik lig in landen als Angola, ook heel ruig. En eigenlijk heel stiekem, misschien wel een beetje plat gezegd, maar wil ik Argentinië heel graag. We hebben zo'n gedeelte wat ook natuurlijk wel heel erg beroemd is en bekend, helemaal in het zuiden, Patagonië heet dat. Maar er zit natuurlijk een meer mooie plek in het gigantische land dat Argentinië is. En daar is vast en zeker nog heel veel onontdekte pareltjes te vinden. Dus dat staat ook op mijn lijst, ja.
0: We zien de foto's wel weer voorbij komen, denk ik.
1: Dat was wel.
0: Doe het een beetje veilig, dat wel. En geniet ervan in de tussentijd van de Maas, hè.
1: Ja, dat komt goed, zeker. Geen probleem.
0: Merci, Kirsten Graatje. Fijne avondje.
1: Hey, fijne dag.

0: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
1: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
4: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
5: De Doolhof in Tegelen. Om 6 uur.
4: Dress up and sing along. Like nobody's watching.
5: Get your tickets at thedoolhof.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Het laatste Limburgse nieuws staat alweer van Arthur Rubbers.
4: Goedemiddag. Bij een aanrijding met een vrachtwagen in Blerik is vanmiddag een fietser om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde om 3:15 op de Columbusweg op bedrijventerrein Tradeport West. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Fractievoorzitter Bart Megens van de PVV in Provinciale Staten stapt op uit de partij. Hij houdt zijn zetel en gaat verder als onafhankelijk statenlid. Megens stapt op omdat hij geen vertrouwen meer heeft in de landelijke PVV. Hij vindt dat de partij van Geert Wilders afspraken niet nakomt en niet goed communiceert. Megens was sinds 2023 voorzitter van de Statenfractie. Zijn voorganger René Klaassen vertrok toen naar de Tweede Kamer. Ook Klaassen heeft de PVV inmiddels verlaten. Een medewerker is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een slagerij in Heel. Volgens een correspondent kwam de man met zijn hand in de machine terecht. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeval en kijkt of de werkgever iets te verwijten valt. Patiënten op de intensive care met een lage sociaal-economische status hebben meer kans om in het ziekenhuis te overlijden dan patiënten met een hoger inkomen en opleidingsniveau. Dat stelde Maastricht UMC Plus na onderzoek samen met het Amsterdamse Universiteitsziekenhuis. Jip de Kok is een van de onderzoekers.
5: En wat we zagen is dat mensen met een lage sociaal-economische status, die worden vaker opgenomen voor een medische reden. Terwijl mensen die in een relatief hoge sociaal-economische status zitten, die worden vaker opgenomen voor een geplande operatie bijvoorbeeld. En dit soort verschillen zie je dan dus ook terug in wat voor ziekenhuizen deze mensen terechtkomen. Dat mensen van een lage sociaal-economische status komen vaker in een normaal kleiner ziekenhuis terecht. En mensen met een hogere sociaal-economische status worden dus ook vaker opgenomen in een groot academisch ziekenhuis.
4: En dat mensen met een lagere sociaal-economische achtergrond vaker ziek zijn, ongezonder leven en eerder kunnen overlijden, was al bekend. En het weer. Met 35 tot 37 graden is het vandaag recordwarm. Het blijft helder vanavond. Vannacht koelde het uiteindelijk af naar een koelere 16 tot 20 graden. Maar morgen wordt het opnieuw extreem heet.
3: Arthur, dankjewel. Zo meteen hier een kerstverse opgave van de nieuwsquiz natuurlijk. De linkshandigen staan hier vandaag centraal.

0: De man die nog altijd in iedere kroeg de baas is, Andreas.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: En ook hij had de zomer in de bol. Ondertussen, op deze donderdag, stellen we even één groep centraal. Even één specifieke groep in de welbekende spotlights. De quiz gaat vandaag namelijk over de groep die nog wel eens vergeten wordt, terwijl ze het toch echt een stuk zwaarder dan de rest schijnen te hebben. Denk bijvoorbeeld aan het bedienen van een schaar, een blikopener, aardappelmesje, cirkelzaag, schijnt ook nog alles moeilijk te zijn. Constant inktvlekken op je arm, omdat je steeds in die natte inkt vecht. Stefan Kolaar staat hier toevallig in de studio. Ben je links toevallig, Stefan?
2: Tandenpoetsen.
0: Tandenpoetsen doen we met links?
2: Ja, tandenpoetsen. Dat heb ik ooit eens aangeleerd.
0: Je trekt nu even de microfoon naartoe met je linkerhand.
2: Ja, maar ik ben qua schrijven zo gewoon hartstikke rechts.
0: Oh, dat wel?
2: Ja, maar gewoon linkshandig tandenpoetsen.
0: Oké, ik zie inderdaad de linkerkant van je gebit is ook stuk weer.
2: Ja, hartstikke schoon. Ja, de andere kant...
0: Hartstikke geel. Nee, het gaat hier over de linkshandige, want vandaag staat namelijk sinds 1976, ze hebben jubileum. Ook nog eens. Te boek als de internationale dag van de linkshandigen. Nou, even een paar bekende linkshandigen.
3: Je weet dus wat het elftal nodig heeft. En dat was dus mijn eerste taak. Dat het later dus nog mooier is gaan worden ook. Daar had dus niemand op geregeld. Ik zelf niet.
0: Ja, jouw Cruijff, is logisch dat hij links was. Even kijken, deze meneer ook.
4: Hij zegt maximaal tegen me, wat zullen we gaan doen? We zijn helemaal alleen. Toen zijn we naar de golf gegaan met z'n tweeën.
0: Lekker golven, Willy. Is ook links. Even kijken, deze meneer ook.
5: Er wordt minder amusement gemaakt, veel meer real life, reality of grote internationale formats. Dus je eigen personality show, ja, daar is minder vraag naar.
0: Paul de Leeuw, ook een linkshandige tandenpoetser. De meeste mensen zijn natuurlijk rechtshandig. Maar dan komen we bij de vraag, hoeveel procent van de mensen is linkshandig? Dat vragen we ons dus af. Welk percentage van de bevolking poetst de tanden, net als Stefan, met links? Smeert de boterhammen met de linkerhand ook? Als je het goede percentage doorgeeft, maak jij kans op de tickets voor het Cultuur Hannover Festival in Heerlen.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: De Ginger Ninja hier net bij Ellen vandaag over Sunshine. En die is er in overvloed gelukkig op deze donderdag. En daar genieten ze denk ik ook wel van in Venlo.
1: Ellen vandaag met Ruben Wekers.
0: Vandaag met ruim 94.000 bezoekers en meer dan 130 acts verspreid over 4 dagen... is het Zomerparkfeest in Venlo een van de grootste Nederlandse festivals in zijn soort. Dit jaar 48e editie. In Venlo is onze verslaggever Ruud Verbroekhoven. Hey Ruud, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Ruben. En gratis, hè? Voor Nop,
0: ja,
2: hè?
0: Oh ja, gratis winnen, ook nog eens inderdaad, ja.
2: Ja, precies, inderdaad.
0: Dan denk ik volle bak op daar in het Juliana Park.
2: Nou ja, het gaat om 6 uur gaan de poorten open. En ik ben even overdag op het terrein geweest. Het is echt, ik krijg er heel vibe van, zeg maar. Het is haast een groot buurtfeest. Wat in 48 jaar tijd uitgegroeid is tot een mega-evenement. En ja, ik benoem het extra hoor, gratis. Want dat hoor je niet veel meer. Steeds meer van dit soort festivals, die hebben kosten van beveiliging, drank. En, om zo'n ding op te bouwen, hou daar rekening mee. Dus die vragen toegang. Alleen het Zomerparkfeest, zei het al, de 48 keer. En ook dit jaar nog gratis. En ze kunnen nog steeds artiesten van formaat binnenhalen. Zoals Meta Jor bijvoorbeeld. Die komt vanavond. Belgische zanger. Populair onder veel mensen. En daarom staat er nu al een klein rijtje. Maar toch ook met echte fans. Ik ga even naar u toe, mevrouw. Want hoe lang staat u al?
3: Ik sta hier nu 1/2 uur.
2: Oh, dat valt mee, hè? U komt uit België, denk ik, hè?
3: Ik kom uit België, ja.
2: Ja, een groot fan van hem, hè?
3: Ja, zeker.
2: Nou, kunt u, waarom is Meta Jor voor u zo'n...
3: Die is zo belangrijk in mijn leven als grote artiest en hij betekent gewoon heel veel.
2: Ja. En u wilt gewoon als eerste, wilt u straks als die poort open gaan naar binnen rennen en vooraan staan?
3: Ja, ik kom uit België, dus file is vanzelfsprekend. Dus vandaar dat ik hier iets vroeger ben dan normaal.
2: Ja. Wie bent u?
3: Ik ben hier met een paar vrienden.
2: Ja. Dan gaat het gebeuren en dan, want ik zeg het, dat is gratis. Normaal moet je een kaartje voor hem kopen.
3: Ja, dat klopt. Ja, nu is het gratis, is leuk.
2: Ja. Oké, nou veel plezier straks. Een van de artiesten die vanavond optreedt, maar er is veel meer. Hè? En ze willen het ook gratis houden, Ruben. En daarom zijn ze hard bezig ook vandaag om achter de schermen te lobbyen bij de gemeente Venlo, bij de provincie Limburg, maar ook in Den Haag. En ik sprak de voorzitter van het Zomerparkfeest over vanmiddag.
4: We zijn in ieder geval aan het proberen om minder horecaafhankelijk te zijn. Want nu zijn we dat voor 85% horecaafhankelijk, dus dat is behoorlijk. We kijken vooral meer naar het sociale domein, subsidies, maar sociaal-maatschappelijk. Daar hebben de gemeente, de provincie en ook, we kijken ook wel meer naar het landelijke stuk. Want dit is ook nog steeds, wat ik al zei, uniek.
2: En krijgt u genoeg steun van de overheid?
4: Dat mag wat meer. Maar dat zijn we zijn in gesprek. Laten we het daarop houden. Ik denk dat daar het gebeurt van, hey, maar hoe kunnen we elkaar samen versterken? Dat je dit eigenlijk niet meer als een evenement ziet, maar als een platform waar eigenlijk mensen samenkomen, jong en oud, 4 dagen lang. En dat dit wordt gerund door 1000 vrijwilligers. Dat je dat gewoon met elkaar omarmt en dat je dat voor de lengte dagen behoudt.
0: Ja, ze willen het vooral dus gratis houden, begrijp ik. Ja. Ruud, tot slot nog even. Nou is het natuurlijk pittig warm. Morgen dan gaat er een schepje bovenop zelfs. Hebben ze daar hebben ze ongetwijfeld ook aan gedacht. Zijn daar ook extra waterpunten of zoiets dergelijks?
2: Ja, je zegt het al, Ruben. Op elk festival waar wij komen stellen wij die vraag. Want het is eigenlijk bij elk festival deze zomer gewoon warm geweest. Alleen nu spant de kroon, hè. 37 graden in Venlo geven ze morgen op. En er is ook een seniorenmiddag. Dus moet je voorstellen, kwetsbare ouderen komen hier naar het Julianapark. Maar, zeggen ze, we hebben vooral ook voor deeldoelgroep, ook voor anderen, hebben we schaduwplekken verdrievoudigd. We hebben waterpunten hebben we ingezet waar je gratis water kan halen. Ik zag ook al veel vrijwilligers alert zijn, zeg maar, hierop. Maar ze geven wel aan, let er ook zelf een beetje op. Als je niet tegen de hitte kan, kom niet overdag. Maar kom in de avond, is het iets koeler. En daarmee hopen ze toch een beetje het hoofd koel te houden en te genieten van de 48e keer hier van het Zomerparkfeest in Venlo.
0: Nou kijk, ze het beloofd hadden over een even spieken. Ja. Kleine 10 minuten dan zwaaien de poorten daar open.
1: Dit is L1.
0: Ruud van Broekhoven daar vanuit het Julianapark, waar het Zomerparkfeest zometeen los gaat barsten. Ruud, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.

0: Porta.
1: Goeie paas. Paulussen.
2: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Hey Remo!
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een aanrijding in Blerik is vanmiddag een fietser om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op bedrijventerrein Tradeport West. De fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten verlaat de partij van Wilders. Bart Megens behoudt zijn zetel en gaat verder als onafhankelijk statenlid. En mensen met een lage sociaal-economische status lopen meer kans om op de intensive care in een ziekenhuis te overlijden dan mensen met een hogere sociaal-economische status. Dat blijkt uit onderzoek van de Maastrichtse en Amsterdamse academische ziekenhuizen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen.
11: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
12: Oh.
11: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
12: Ludotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
13: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
14: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Het was niemand minder dan Robin S. die hier net de donderdagavond even inluidde.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Het is de hoogste tijd voor ons bijpraatmomentje, want hij die vandaag lekker in de tuin, horizontaal gelegen, van de zon genieten. Maar hij heeft niks meegekregen, nou dan buurt we geen OFB. Het ging natuurlijk ook vandaag nog even over die zonsverduistering. En dan specifieker wie amateur-astronoom Henk Bril uit Nieuwstad die zonsverduistering uitbeleefd. Want het was allemaal niet in Limburg voor hem. Nee, hij was daarvoor met zijn dierlijke zin naar Mallorca afgereisd. Want daar verdween de zon dan helemaal achter de maan. Ging nog maar net goed, want het raakt je uiteindelijk enigszins bewolkt.
2: We hebben dus eigenlijk de totaliteit deels door de wolken gezien. Ja. Maar dat deed niks af aan hoe mooi het was, hoor. Het was fantastisch.
0: Ja, hij heeft ervan genoten, volgens mij. En ook, hier weer vandaag voorbij komen, dat de Limburgse wijnvelden, dankzij de klimaatverandering, het zo goed doen eigenlijk, ten een deel van die droeven naar wijndomeinen in het boeteland giet.
3: Dat is heel bijzonder. Pas de eerste oogst achter de rug. Dat is heel apart dat dat kan in Limburg. Maar we hebben ook Bordeaux-soorten zoals Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Semillon voor wit. Ja, die verwacht je niet.
0: En een kleine 10 minuten geleden zijn dan toch die poorten van het zomerparkfeest opengezwet. Vanaf 6 uur is dat te doen. Tot en met zondag is het Juliana Park in Venlo het decor voor die jaarlijkse zomerparkfeesten. Explosie aan muziek, theater, dans, neem het maar op. Ja, met het oog op de verwachte hitte heeft de organisatie ook een aantal maatregelen genomen.
4: Het aantal watertappunten hebben we verdrievoudigd. Dus je kunt ook op alle dagen, dus ook niet alleen maar donderdag, vrijdag, maar ook zaterdag, zondag, zijn de tappunten allemaal open. En daarnaast hebben we ook het aantal schaduwpunten met 30, in ieder geval met ook verdrievoudigd, zodat iedereen, of althans zoveel mogelijk, ook beschut kan komen te staan.
0: Ja, geen overbodige luxe dingen, Gert, zeker als dat het merken. Dan al 37 graden is. Komende dag trouwens zien we ook live op de zomerparkfeesten. Morgenmiddag om 1 uur, dan trappen we door af.

0: UB40.
1: L1 vandaag. De nieuwsquiz.
0: Met het verzoek Baby Come Back. Ondertussen hier nog altijd het verzoek om even een goed antwoord door te sturen op onze nieuwsquiz. Ja, die gaat vandaag over de linkshandige. 13 augustus staat namelijk te boek als de internationale dag voor linkshandigen. Vroeger werd schijnbaar linkshandigheid geassocieerd met bozaardigheid, hekserij, de duivel, noem het maar op. Ja, tegenwoordig kijken we er niet meer zoveel van op. Even wat weetjes over linkshandigen vanuit de collega's van het Klokhuis.
2: Overal ter wereld heb je meer rechtshandigen dan linkshandigen. Wist je trouwens dat bij chimpansees 60% rechts is en 40% links? En dat de helft van de gastpakketten de linkerpoot gebruikt om te eten en de andere helft rechts? Ja, zelfs insecten hebben een voorkeur voor links of rechts. Maar ja, waar komt die handvoorkeur vandaan? Als allebei je ouders linkshandig zijn, dan is de kans nog steeds groter dat jij rechtshandig bent. Zelfs bij eeneiige tweelingen is de een soms links en de ander soms rechts. Handvoorkeur erf je dus maar voor een deel van je ouders. Er zijn ook andere dingen die meespelen. Maar ja, hoe dat precies werkt, we weten het gewoon nog steeds niet.
0: Daar zijn de geleerden nog niet over uit. Ja, daar hebben we nog een paar bekende linkshandigen.
3: You know what, I got so much credit for this and that. I don't need a bit more.
0: Ja, dit is wel een vrij makkelijke, denk ik. Sir Paul McCartney natuurlijk. Deze is wat moeilijker.
4: Global health being the biggest. Education being the second biggest.
0: Bill Gates, ook een notoire linkshandige.
5: Ook hele goede spelers die met middelmatige ploeg gespeeld, komt het er ook niet uit.
0: En de man die ook wel bekend staat als De Kromme, ook linkshandig. Daar hebben we natuurlijk ook nog een vraag over. De meeste mensen zijn dus rechtshandig, maar niet iedereen. Sterker nog, hoeveel procent van de mensen is linkshandig? Welk percentage schrijft dus met links en houdt de afwasborstel waarschijnlijk ook met links vast? Tickets voor het Cultura Nova Festival in Heerlen, die liggen hier klaar voor links- en rechtshandigen.

0: De, natuurlijk de soundtrack van het afgelopen wereldkampioenschap voetbal. Waar trouwens ook al wat linkspoten in naar voren kwamen. Shakira noemde natuurlijk even spieken. Lionel Messi kwam erbij. Maradona, Haaland, Mohamed Salah. Allemaal linksbenig.
1: L1 vandaag.
0: Alhoewel, dan zouden we niet stief links, want de meesten die kunnen gewoon met beide benen scoren en passen en stampen en weet ik niet wat allemaal. Ondertussen, ja, het kan ook bijna niet, Angus. Een notoire linkshandige aan de lijn, Goeienavond. Dat betekent nu ook dat je op dit moment de telefoon tegen het linkeroor aan het zitten, neem ik aan. Oké, ja, want dat is natuurlijk alleen al. Dus de telefoon zit jou altijd in de linkerboxentest dan?
2: Nee, de rechter
0: binnen
2: de tas.
0: Oké, want dat liet me dan wel weer lastig hebben met links hem dan, van hoe de rechter boxentest moet pakken.
2: Nee, Jas, ik heb altijd de jasje aan mijn werk en er zitten de rechtse tassen, dus de pakken met de links, aan je meklinks in.
0: Ah, zo, zo aan de binnenzak natuurlijk. Ja, precies. Ja, oké. Okay. We vroegen ons dus af, hoeveel procent van de mensen is nou eigenlijk linkshandig? Nou kregen we al van Willemien door, die zit 25%.
3: Nee, dat is niet goed.
0: Dat was iets aan de hoge kant. Even kijken, Rico zag 20%.
3: Nee, dat is niet goed.
0: Toch ook nog een beetje minder, wat dacht je, G?
2: Wel
3: 13%.
0: Ja,
3: goed.
0: Ja,
4: vind
0: je
4: goed. Vind goed.
3: Ja, vind goed.
4: Het is ook goed.
0: Klopt, inderdaad. En ja, 1 op de 10 werd je al wel eens genoemd. De cijfers verschillen een beetje. Met 12-13% rekenen we absoluut helemaal goed. Ik als rechtshandige, kun je me een beetje een inkijkje verschaffen in wie zwaar het leven dan is als linkshandige? Of valt je dat eigenlijk best van mij?
2: Dat zal best wel. In mijn schrijven is het een beetje moeilijk dat ze door met handen door de inkt beschonen.
0: Ja, dat vraag je. De inktvlekken en zo, hè?
2: Ja, en de meeste scheren zijn rechtshandig.
0: Ja, ook nog inderdaad. Want ja, dat gaat eigenlijk goed niet. Hè. Of jij dan moet er hangen in een soort krampachtige positie brengen om dan een velke papier door te slikken. Dus dat besteed je uit, neem ik aan dan.
2: Probeer ik, maar dat
0: lukt
2: niet altijd.
0: Nee, dat geloof ik ook wel weer inderdaad, ja. Geen ben ik al wel benauwd. Wie is u er zomer er tot dusver uit? Wie loopt je dan?

0: Living on a Prayer, inderdaad. John Bon Jovi hier richting 6:30. Zometeen het laatste Limburgse nieuws. Dat gaat onder meer. De Maastrichtse wijk Malberg is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Hoe, wat, waarom, dat hoor je zo meteen van Arthur Rubbers.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Voor elke keukenwens en elk budget is EK

0: KS Keukenstudio in Tudderen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is ook...

0: Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
2: Het laatste Limburgs nieuws, dat horen we hier van Art Rubers.
3: Goedenavond. De Maastrichtse wijk Malberg is aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden gisteravond. De gemeente noemt de gebeurtenissen onacceptabel. Jongeren trokken door de wijk, staken vuurwerk af en stichtten zelfs brandjes. De politie moest verschillende keren ingrijpen en uiteindelijk werd er 1 minderjarige relschopper opgepakt. Het gaat volgens de gemeente om een groep jongeren die eerder ook al veel onrust veroorzaakten. Door de maatregel heeft de politie nu meer mogelijkheden om in te grijpen. Zo mag er nu ook preventief gefouilleerd worden. Bij een aanrijding met een vrachtwagen in Blerik is vanmiddag een fietser om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde om 3:15 op de Columbusweg op bedrijventerrein Tradeport West. De politie onderzoekt nog altijd wat er precies is gebeurd. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Fractievoorzitter Bart Megens van de PVV in Provinciale Staten stapt op uit de partij. Hij houdt zijn zetel en gaat verder als onafhankelijk statenlid. Megens stapt op omdat hij geen vertrouwen meer heeft in de landelijke PVV. Hij vindt dat de partij van Wilders afspraken niet nakomt en niet goed communiceert. Megens was sinds 2023 voorzitter van de Statenfractie. Zijn voorganger René Klaassen vertrok toen naar de Tweede Kamer, maar ook Klaassen heeft de partij inmiddels verlaten. En in Venlo is verhuisd het Zomerparkfeest weer van start gegaan. Het vierdaagse festival is nog altijd gratis en wil juist dat laagdrempelig karakter behouden. Daarom kijkt de voorzitter naar subsidies waarbij gemeente en provincie en mogelijk ook het Rijk worden benaderd. Het festival wordt op dit moment nog voor 85% betaald uit de drankomzet. En het weer. Met 35 tot 37 graden is het vandaag recordwarm. Het blijft helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een frissere 16 tot 20 graden. Maar morgen wordt het opnieuw extreem heet.
2: Arthur, dankjewel. Ja, over extreem heet gesproken. Dan op zich denk ik dat Casey en de Sunshine Band niet meer staat.

Camila Cabello samen met de Young Thug in net bij Ellen vandaag over die Cubaanse hoofdstad. Ja, van Havana zo meteen over richting naar Kerkrade. Ja, dat is maar een klein verschil natuurlijk. Hè. Want een nieuwe inrichting in het stadion van Roda JC. Morgenochtend al te zien, dit is de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. Weer is nog even een tussenstop in Limburgs Amerika.

0: ik heb er wel over zeggen, maar lekker was het wel. Op een zwoele zomerse donderdagavond moeten we ook al even naar de vrijdagenovend kijken. Dat heeft dan alles te maken met het voetballen. Ja, zowel MVV als VVV komen dan in actie om 8 uur. Maar ook Roda treedt aan in eigen stadion. En de Rode JC-supporters die zitten er denk ik ook morgenavond al binnen letterlijk bovenop. Kunnen alles haarfijn in de gaten horen wat zich allemaal op het veld afspeelt. Want de afgelopen weken is er werk gemaakt van een compactere inrichting van het Parkstad Limburg Stadion. Zodoende hebben we vandaag eens even gingen kijken. En erover gesproken met algemeen directeur Jordan Peters van Rode JC.
1: Ik zeg altijd, je moet de tribune op het veld voelen. En het veld op de tribune voelen. Ja, dat probeer je in de hand te werken. En dat is allemaal onderdeel van de wedstrijdbeleving die we willen creëren.
2: En dus wordt er in de laatste dagen voor het eerste thuisduel met Helmond Sport hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen.
1: Weet, als je dichter bij elkaar zit, meer energie, meer dynamiek en vaak meer sfeer. Aan mensen die een kaartje kopen, die dan toch denken, hey, hier wil ik vaker bij zijn. Dus we denken dat het ook zeker kan helpen om onze fanschare te laten groeien.
2: Ook zien we voor de bovenste 5 rijen van ieder tribunevak een geel doek. Ongeveer 300 mensen hebben een nieuwe plek met hun seizoenskaart.
1: Dat een stoel vaak meer is dan alleen een zitplaats. Hè, daar zit een hele historie achter. Stadion dat 25 jaar bestond met papa aan de hand naar het stadion. Dus we snappen de emotionele binding aan een stoel. Dus we hebben die mensen eigenlijk als eerste ingelicht. Ook een informatieavond gehouden. En eigenlijk een soort van traject om met hun een nieuwe plek te zoeken. En ik moet zeggen dat dat vrij geruisloos is gegaan. En dat veel mensen wel snappen waar we als club naartoe willen.
2: En tot slot is er nog de staat van de grasmat. Aangetast door de droogte en het WMC.
1: We weten dat dat eens in de 4 jaar is, dus daar zijn we verder ook niet over aan het zeuren. Maar het is wel een van de belangrijkste onderdelen van de voetbalclub het veld. Ik denk dat we met onderhoud wat we nu doen, dat snel de goede kant op gaat. Natuurlijk hadden we het eigenlijk voor de aankomende wedstrijd nog beter willen hebben. Maar de volgende is pas dan weer over 2 weken. Ja, dan ligt hier weer een uitstekende grasmat.
0: Ja, morgenavond tijdens de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport, dan is dus al een groot deel van die nieuwe inrichting te zien.

Ah, een beetje sentiment. Naar vroeger denk ik aan Michael Jackson, Do You Remember the Time? Ik zit er trouwens aan te denken. Ik moet trouwens wel even de nuttige liter zonnebrand in gaan slonden. Vermerk het zomerparkfeest. Vanaf 1 uur 's middags stormen we door. En zeker met het verwachte aantal temperaturen. 37 volgens mij al. Ja, zou ik toch wel een emmer aan zonnebrand mijn motor gaan nemen. Nou, ik ga het allemaal goed komen. Hier trouwens ook met Armin van Buuren.

0: ergens. Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Brand 3-5 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Letlut en de tribute bands van Bon Jovi. Rockaway met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35night.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
7: Maastrichtse wijk Malberg is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie onder meer preventief mag fouilleren. Gisteravond trokken rellende jongeren door de wijk. De fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten stapt op uit de Partij van Wilders. Bart Megens behoudt zijn zetel en gaat verder als onafhankelijk statenlid. En in Venlo is zojuist het zomerparkfeest begonnen, naar eigen zeggen het grootste gratis festival in zijn soort in Europa.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
9: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen. Dus,
10: en voor het kabinet?
9: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
8: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook, als ik fractievoorzitter, en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
1: De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0-overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg.